0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. Er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer. Vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: OOGRADIO.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
4: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
3: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukte niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
5: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
3: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
7: Eén voor jou.
6: Voordelige spijkerbroeken.
7: Eén voor mij.
6: Voordelige korte broeken.
7: Eén voor jou.
6: Voordelige t-shirts.
7: Eén voor mij.
6: Voordelige overhemden.
7: 50.

0: Een hele goede morgen. Leuk dat je weer luistert. Dit is de Oogochtendshow. Ik ben Merlijn Robel en naast mij staat Saar van Meeuwen. Goedemorgen, Saar.
1: Goedemorgen, Merlijn.
0: Je hebt het ook weer overleefd deze ochtend.
1: Beter dan jij, denk ik,
0: beter
1: toch?
0: Beter dan ik, inderdaad. Ja, ik had dus mijn wekker verkeerd gezet. Ik was een beetje te laat. Saar en ik spreken altijd ergens af en dan fietsen we samen naar de studio toe. Alleen, ik was bijna 10 minuutjes te laat. Dus,
1: ik stond er keurig te wachten,
0: jij
1: hè?
0: Jij stond keurig te wachten, inderdaad. En nu kom ik te laat, ja.
1: Maar we made it en we gaan er een mooie
0: uitzending van maken. Kan je mij vertellen wat de onderwerpen van het Oogradio Nieuws zijn?
1: Zeker. Verbinding centraal tijdens vismarktdiner. Vragen over bodem bij AZC-locatie. En tot slot, UMCG opent nieuw operatiecentrum.
0: En meer daarover horen we zo rond de klok van 19:30. Eerst neem ik je mee naar het verkeer. Het is inmiddels 19:04 en dat betekent dat het nog hartstikke vroeg is. En dat betekent ook dus dat de wegen nog hartstikke rustig zijn. Dus moet jij nu naar werk of naar school toe, verwacht geen files. Qua treinen betreft, zie ik dat er... Pam, pam, pam, pam, pam. Er gaan geen sneltreinen van Groningen Europa Park naar Leeuwarden. Dit allemaal door een seinstoring. En dit duurt ongeveer tot 21:45. Ook geen treinen van Groningen naar Delfzijl. En andersom dus. Dit door een wisselstoring. Dit duurt tot ongeveer 21:00. En... ja, stel je moet naar Hengelo nog toe. Ik betwijfel het, dan zijn er beperkingen. Maar dan zou je eventjes op je reisplanner-app goed moeten kijken. Dus stel je moet naar Leeuwarden of Delfzijl, hou vooral je reisplanner-app in de gaten. Want er kunnen veranderingen plaatsvinden tot de volgende verkeersupdate van mei. Saar, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Ondanks de ophef rond de 7 onwelwordingen kijkt de organisatie van de Marathon Groningen toch tevreden terug op de eerste editie van zondag. Zometeen meer hierover in de ochtendshow. Blijf luisteren.
2: De Oogochtendshow.

0: met The Fate of Ophelia.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ben je eigenlijk een beetje een Swiftie?
2: Nee.
0: Nee, geen Swiftie?
2: Echt helemaal niet zelfs.
0: Nee, ik ben er ook niet heel groot fan van. Maar goed, ondanks de
2: ophef... Wel een lekker nummer, moet ik zeggen.
0: Wel een lekker nummertje, inderdaad. Ondanks de ophef rond de 7 onwelwordingen... kijkt de organisatie van de Marathon Groningen tevreden terug... op de eerste editie van zondag.
2: De organisatie van de Marathon Groningen zegt dat er voldoende maatregelen zijn genomen tegen de warmte. Daarmee wijst Meijer naar de omstandigheden die er mede voor zorgden dat 7 lopers van de halve marathon hitteklachten kregen. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De 5 andere deelnemers konden na behandeling ter plaatse weer naar huis. Daar kwam bij dat er te weinig ambulances in de buurt waren om alle getroffenen te helpen, waardoor de veiligheidsregio moest bijspringen met een commandopost en er ambulances uit Drenthe en Overijssel naar Groningen moesten om te helpen. Ook in Utrecht en Amersfoort werden meerdere deelnemers onwel tijdens marathons. Je hoort nu Johan Meijer.
3: Aan de voorkant hebben we natuurlijk elke dag het weerbericht bekeken. Hebben we dagelijks contact met ons professionele weerbureau. Hebben we onze organisatie zo ingericht dat we overal voldoende verzorgingsposten hebben. En lichten we onze deelnemers voor aan de voorkant om zich zo op een goed mogelijke manier voor te bereiden.
4: Want hadden jullie nog meer waterpunten kunnen doen? Had het nog een verschil gemaakt?
3: Nou, je kan altijd meer zeggen. We hebben meer dan voldoende verzorgingsposten neergezet. Daar ben ik van overtuigd. Dat hebben we in het voortraject met alle partijen besproken en op deze manier ingeregeld. Natuurlijk kan het altijd meer, maar ik zeg ook altijd, als er meer toiletten staan, dan heb je nog steeds te weinig. Dus ja, uiteindelijk denk ik dat we het heel goed gedaan hebben.
5: De organisatie wil nog wel evalueren.
3: Er is natuurlijk gisteren wel wat gebeurd. We hebben natuurlijk wel, het is wel even spannend geweest daarin. Het is voor veel mensen de laatste 2 kilometer best zwaar geweest. Dus dan gaan we zeker uitgebreid evalueren intern. Maar ook met al onze met de diensten, met de gemeente, met de veiligheidsregio. Om het voor volgend jaar nog beter voor te bereiden.
5: Ondanks alles kijkt Meijer terug op een goede marathon.
3: Met z'n heel veel trots kijk ik terug op gisteren. Hoe het in de stad leefde, waar overal mensen langs het parcours stonden. Hoe dat allemaal, hoeveel supporters er waren. Dus dat smaakt zeker naar meer. En de Marathon Groningen zal een begrip worden.
2: Je hoorde Johan Meijer en dit allemaal in een bijdrage van Ilse Terpstra. Heb jij meegerend, Marleen?
0: Ik heb niet meegerend. Ik wil nog wel dit jaar dus een marathon lopen.
2: Welke dan?
0: Nou, ik wil heel graag de Berenloop doen. Dat is op de Schelling.
2: Oh, is dat ook 42 kilometer?
0: Ja, marathons altijd 42 kilometer.
2: Ja, maar ik dacht misschien een halve die je dan mee pakt.
0: Nee, ik ga dan wel altijd voor een hele als ik... altijd.
2: Ik vind dat zo knap als je een hele marathon kan. Ik denk dat ik echt aan het infuus moet dan.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Ik ga er wel voor. Wie er ook voor gaat is Womack & Womack met Teardrops. MUZIEK

0: het weer. Vandaag is het zwoel en het wordt 23 graden. Eerst is er geregeld zon en de bewolking neemt toe. Rond de middag kan er al een bui ontstaan en in de middag vallen er meer buien met kansen op een slag onweer. Er staat er weinig wind, die draait van het zuiden naar het westen en is zwak. En dan praten we over windkracht 2.
1: Opsporing Verzocht besteedt aandacht aan mishandeling Oude Ebbingenstraat. Dit melden wij zelf van Oognieuws. In Opsporing Verzocht was gisteravond aandacht voor een ernstige mishandeling in Albert Heijn aan de Oude Ebbingenstraat in Groningen. Daar raakte in januari een 19-jarige man zwaar gewond. Tijdens de uitzending werden beelden van de verdachte getoond om meer informatie te verzamelen. En dan Groningers veroordeeld voor internationale drugshandel. Dit meldt RTV Noord. Twee Groningers van 34 en 36 jaar oud zijn gisteren door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot celstraffen van 5 jaar en 6 maanden en 5 jaar voor internationale drugshandel. De zaak kwam aan het rollen nadat politie versleutelde chatberichten wist te ontcijferen, waardoor de drugshandel en transporten in beeld kwamen.
0: Ik vond het zo cool om te horen dat ze dan versleutelde chatberichten wisten ontcijferen.
1: Hoe lukt dat toch?
0: Ja, hoe doe je dat?
1: Zo knap. En dan stemmen op favoriete kunstwerk in Groningen. Dit melden wij zelf van Oog. Groningers kunnen deze maand stemmen op hun favoriete kunstwerk in de openbare ruimte. Voor de Kunst op Straatprijs 2026 zijn 10 kunstwerken genomineerd uit de ongeveer 600 werken die verspreid staan door de gemeente. Stemmen kan tot en met 20 juni, waarna begin juli bekend wordt welk kunstwerk door het publiek is verkozen tot favoriet.
0: Nou, en wil je de stem hierop? Ik denk dat op onze site kan jij vinden hoe je daarop stemt.
1: Ja, en dit is allemaal bij elkaar geraapt door Hans. Die hebben jullie vorige week en gisteren trouwens ook gehoord. Dankjewel Hans, hij staat daar bij de deur. Dank je.
0: En volgende week is natuurlijk jouw laatste week.
1: Ja.
0: En dat is heel jammer. En
1: niet huilen, mensen.
0: Nee, niet huilen. Volgende week dus de laatste keer van Saar. Dus,
1: wees daarbij.
0: Wees daar vooral bij. Wij gaan luisteren naar A Run to the Water. Want dat ga ik doen als Saar weggaat. Nee. Van Live.

0: Down to the Water van Live. Hier op Oog, Oog, Oog, Oog, Oog. Het is 8:08, dinsdag 2 juni. Saar, wat kun je vandaag allemaal doen?
1: Vandaag om 8:00 s'avonds in het Forum Groningen. Domotica Grun. Domotica, ook wel smart home genoemd, is de integratie van technologie en elektronica in en om de woning. Of je nu ideeën hebt om je huis te automatiseren, zoals het automatisch aan- en uitzetten van lampen of het regelen van ventilatie, of als je wilt weten hoeveel stroom je verbruikt, meld je vooral aan en kom naar Domotica Grun om 20.00, 8:00 s'avonds dus, in het Forum.
0: Heb je nou zin in lekkere muziek? Ga dan naar de Brouwerij Martinus om 8:30. Daar is Juha Saunala. Een mix van duistere prog en jazz, gecombineerd met weemoedige liedjes, geïnspireerd op de 70s Finland. In plaats van de typische solo man en gitaar kiest Saunala voor de combinatie man en elektrische bas. Om 8:30 in de Brouwerij Martinus, Juha Saunala.
1: En je moet helaas kiezen, want ook om 8:30 in de kroeg van Klaas, de Song Club. Deelnemende muzikanten spelen elk een nieuw en eerder geschreven eigen nummer, met onder andere Fred Govert, ik weet niet hoe ik het precies uitspreek, bekend van Taxi Taxi, Lex Koopman en Robin IJzerman, bekend van Oog Stadsplaat. Kijk, dat is altijd goed. Om 8:30 dus, de crew van Klaas, de Song Club.
0: En voor meer uitgaanstips, raadpleeg groningen.eiloper.nu of kijk naar 9:00 op de kabelkant van Oog TV. Organiseer jezelf een evenement. Tips zijn welkom op ochtendshow@oogradio.nl.

0: En dat was Kensington met War. En wij gaan nu luisteren naar de...
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Hip-hop is altijd een spiegel van de samenleving geweest. Rapper Mr. Nams zet die traditie voort met zijn single Hypercritical Facts. Een track over de paradoxen van onze moderne maatschappij. Met scherpe lyrics en een rauwe boodschap laat Mr. Nams horen dat hip-hop nog altijd een stem van bewustwording is. Wij gaan luisteren naar de...
1: Hoogradio Stadsplaat.
2: That's how we gonna do this. It's for all them PC people. Y'all know what to expect. Let's go. Check.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is precies 7:30. Mijn naam is Saar van Meeuwen met het nieuws uit Groningen. Op de vismarkt in Groningen vond gisteravond voor de 6e keer het vismarktdiner plaats. Studenten van de vereniging Navigators Groningen tekenen voor de organisatie en dat bleek opnieuw een succes. Maar liefst 950 mensen schoven aan, waardoor het evenement volledig was volgeboekt. Het gratis diner is bedoeld om stadjers met elkaar in contact te brengen. Iedereen was welkom, maar er was extra aandacht voor dak- en thuislozen, mensen met een verslavingsachtergrond, vluchtelingen, internationale studenten en gezinnen. Bezoekers konden kiezen uit 4 verschillende menu's, allemaal volledig veganistisch. Tijdens de maaltijd zorgde live muziek voor extra sfeer op de vismarkt. Het vismarktdiner is inmiddels uitgegroeid tot een vaste traditie die ontmoeting, verbinding en samen eten centraal stelt in het hart van de stad. De Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV hebben vragen gesteld aan het gemeentebestuur over mogelijke bodemverontreiniging bij het asielzoekerscentrum aan de Sint-Petersburgweg. Volgens beide partijen blijkt uit documenten en bodemonderzoek dat er op de locatie onder meer hoge concentraties asbest aanwezig zouden zijn. Zij maken zich zorgen over de veiligheid van bewoners, medewerkers en omwonenden. De fracties willen daarom weten welke maatregelen de gemeente heeft genomen om risico's te beperken. Ook vragen zij hoe het toezicht op de locatie is geregeld en welke risico's precies zijn onderzocht. Daarnaast willen de partijen duidelijkheid over de manier waarop bewoners en omwonenden zijn geïnformeerd over de situatie. De vragen zijn inmiddels voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het Universitair Medisch Centrum Groningen, het UMCG, heeft maandag het eerste deel van het nieuwe operatiecentrum officieel in gebruik genomen. De eerste patiënten zijn inmiddels behandeld in een nieuwe omgeving. De bouw van het operatiecentrum begon in 2022 op de begaande grond van het ziekenhuis. Op 2 andere verdiepingen wordt nog gewerkt aan extra operatieruimtes. Het nieuwe centrum beschikt over moderne voorzieningen, waaronder grote operatiekamers en verschillende digitale toepassingen die operaties ondersteunen. Ook zijn er speciale ruimtes ingericht voor het voorbereiden van instrumenten. Daarnaast is er meer aandacht voor privacy van patiënten in het ontvangst- en uitslaapgebied. Het operationeel centrum is klaar voor de toekomst. En dan het weer. Vandaag is het zwoel en het wordt 23 graden. Eerst is er geregeld zon en de bewolking neemt toe. Rond de middag kan er al een eerste bui vallen. En in de middag vallen er meerdere bijen met kans op slag en onweer. Nee, op een slag onweer. Er staat weinig wind, die draait van het zuiden naar het westen en is zwak. Windkracht 2.
2: Saar, jij wordt vriendelijk bedankt. En nu ga ik het verkeer doen. En ik zie dat het inmiddels al iets drukker is geworden. Dat zie ik voornamelijk in de binnenstad. Maar ja, daar kom je niet met de auto, dus daar hoef je ook niet in de files te staan. Misschien dat je eventjes met je fietsje moet wachten, maar ik denk dat dat allemaal wel te overzien is. Voor de rest, de snelwegen zijn nog wat rustig. Ik zie op de A7 van Hoogezand naar Groningen dat er een hele kleine file is ontstaan. Maar dat is nog niet helemaal aan de orde momenteel. Qua treinen betreft is het wel wat rumoerig. Want ik zie dat er geen sneltreinen gaan van Groningen Europa Park naar Leeuwarden. Dat is allemaal door een seinstoring. De treinen hopen weer dat ze normaal rijden. De NS hoopt weer dat de treinen normaal rijden. Ja, het is allemaal nog even vroeg, jongens. Om 8:30. Dus waarschijnlijk nog een uurtje. En er zijn geen treinen van Groningen naar Delfzijl. Dit door een wisselstoring. Dit duurt tot ongeveer 9:00. Ik ben er met 8:00 weer met een nieuwe update. Saar, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Het wereldkampioenschap voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten begint op donderdag 11 juni. Meer hierover zometeen in de ochtendshow.
0: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: met Sera met Could Have Been Us.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Het wereldkampioenschap voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten begint op donderdag 11 juni.
2: De oranje koorts begint al te komen in Groningen. De eerste straten beginnen al oranje te kleuren. Traditiegetrouw zijn de Kortinglaan in de Hoogte en de Irislaan in de Ooster. Parkwijk er al vroeg bij. Het Poederplein, waar veel wedstrijden live te volgen zijn, is ook al helemaal klaar voor het WK. Maar zijn de Groningers al in de stemming? Je hoort
3: een Duitse econoom die heeft een bepaald model bedacht. En die zei dat Nederland ging winnen, dus wie weet.
4: Daar geloof jij wel in.
3: Ja, wie weet, een beetje economie.
5: Ik heb het pas doorgehad toen deze vlaggetjes overal opeens hingen.
6: Ja, zeker. Zeker weten.
7: Nee. Moet dat? Ik vind ze presteren de laatste jaren niet zoveel. Ja, sorry, is mijn mening.
8: Nou, we zijn bezig met de organisatie dus, en met de verziering, dus we zijn onderweg.
9: Op zich wel. Eind is vaak 's nachts, hè. Dat wordt wel even een uitdaging, denk ik.
10: Nou, ik denk als Nederland speelt dat ik wel kijk. Ja.
4: En waar gaat u dan kijken?
10: Of thuis, of toch met vrienden, of kroegje. Ja, is toch leuk.
9: Gewoon rustig voor de tv. Geen mensen die voor het scherm springen en er wat van vinden.
7: Gaan we op groot scherm kijken bij de voetbalvereniging.
8: Ja, wat denk je zelf? Hier in Barclays natuurlijk. Ja, altijd gezellig en leuk.
3: Dat is een goede vraag, want het is nu 's nachts. Dus ja, nog niet over nagedacht.
6: Voornamelijk in de stad. Als ik kijk naar hoe het hier uitziet, dan moet dat wel goed komen. Maar natuurlijk ook hier op kantoor met mijn medewerkers.
4: Denk je wel dat Nederland gaat winnen?
7: Nee. Nee, ik hoop het wel. Maar ik verwacht het niet.
11: Tuurlijk.
7: Ik betwijfel het.
6: Wordt lastig. Ik denk dat ze een finale gaan halen, maar winnen wordt heel lastig.
9: Geen wereldkampioen. Dat zijn ze gewoon niet goed genoeg voor, helaas.
2: Je hoorde diverse Groningers over het WK en dit allemaal in een bijdrage van Jill Rump. Het Nederlands elftal speelt de eerste wedstrijd op zondag 14 juni om 10:00 s'avonds tegen Japan. En denk jij te weten hoe het WK gaat verlopen? Doe dan mee met de WK-pool van Groningen. En dit kan via onze site van OogTV. Wij zijn ook allebei al aangemeld, dus ga het vooral lekker doen.
0: Precies. En wie denk jij dat het WK gaat winnen, Saar?
2: Daar stel je me wel een lastige vraag, want ik weet niet precies hoe en wat. Maar ik denk altijd, Nederland gaat wel winnen. Ik denk, we moeten gewoon dat idee hoog houden.
0: Manifesteren.
2: Manifesteren. Niet zeggen dat ze niet goed genoeg zijn. Hup, we gaan het gewoon
0: doen. Ik vind het ook een beetje onzin. Je moet een beetje manifesteren.
2: En wie denk jij gaat winnen? Japan of Nederland? Nederland wel, toch?
0: Ja, Japan heeft wel een sterke ploeg, maar Nederland gaat wel winnen, denk ik. Ik denk dat Nederland wel eerste wordt in de pool. Ja, tegen
2: Zweden.
0: Dat is
2: een domme vraag, maar wat gebeurt er als je alle drie de wedstrijden in de pool verliest? Dan ga je gewoon niet door.
0: Ja, dan mag je weer naar huis. Oh, ja. Dan mag je weer naar Zeist, ja. Nee, dan houdt het snel op. Maar daar gaan we natuurlijk niet van uit. Want wij hopen natuurlijk dat Nederland gewoon een wereldkampioen voor de eerste keer
2: tuurlijk.
0: Wordt. Dat zou heel mooi zijn. Ik hou van voetbal en waar ik ook van hou is rock and roll. Hier is Joan Jett en de Blackhearts met I Love Rock and Roll.

0: I Love a Rock and Roll van Joan Jett en The Blackhearts. Zou jij een beetje een rock and roll, Saar?
1: Nee. Wat denk jij?
0: Ik denk het niet.
2: Word wakker goed, met de Oogochtendshow.
1: Hardloopster stopt halve marathon door hitte. Dit meldt Dagblad van het Noorden. De warmte tijdens de halve marathon van Groningen zorgde laatste zondag voor zware omstandigheden. Ook LC-verslaggever Nel Jensma moest haar race voortijdig beëindigen nadat ze last kreeg van hoge hartslag, misselijkheid, hoofdpijn en kippenvel. Allemaal signalen van overhitting. Ondanks een goede voorbereiding merkte ze al vroeg dat haar lichaam moeite had met de warmte. Vooral op stukken zonder schaduw liep de temperatuur flink op. Bij een waterpost besloot ze uiteindelijk te stoppen en haar gezondheid voorop te stellen. Na afloop bleef haar lichaam nog uren ontregeld. Terugkijkend ziet ze haar beslissing niet als opgeven, maar als een verstandige keuze. Tijdens verschillende hardloopevenementen in Nederland raakten zondag meerdere deelnemers onwel door de hoge temperaturen.
0: Hardlopers en doodlopers, hè?
1: Ja, wel erg. Maar en ik vind inderdaad, het is niet opgeven. Je moet echt voor je eigen gezondheid gaan. Want hardlopen is al niet het allergezondste wat je kan doen. En zeker niet in deze omstandigheden. Dus luister naar je lichaam.
0: Ja, vooral gewoon genoeg water drinken.
1: Ja.
0: Nederlands volleybalteam speelt oefeninterland in Groningen, meldt het Dagblad van het Noorden. Het Nederlands mannenvolleybalteam komt deze zomer naar Groningen. De lange mannen spelen op zaterdag 15 augustus een oefenwedstrijd tegen België in het Martini Plaza. De interland begint om 2:00 middags en maakt deel uit van de voorbereiding op het Europese kampioenschap volleybal. Voorafgaand aan het EK neemt Oranje ook deel aan de European League, met wedstrijden in onder meer Noord-Macedonië, Doetinchem en Bosnië-Herzegovina. De kaartverkoop voor de wedstrijd in Groningen is nog niet gestart. In de huidige selectie van bondscoach Joël Banks ontbreken spelers van Lycurgus Groningen. Zowel Gijs van Solkema als Martijn Brilhuis werden niet geselecteerd. Nou, en dat is jammer, want Groningers moeten gewoon in elke selectie van het Nederlands elftal. In welke sport dan ook. Toch, Saar?
1: Toch, Marlijn, dat klopt helemaal.
0: Precies. En voor meer nieuws, check oog2.nl en de Oog Nieuws app.

0: En dat was de geniale Bruno Mars met I Just Might. Het is 7:50, dinsdag 2 juni. En welke week is het?
1: De week van de jonge mantelzorger, Marlijn, is het vandaag. Deze week is met name ingesteld om de jonge mantelzorgers extra in het zonnetje te zetten. En dat niet alleen, maar ook om jonge mantelzorgers bewust te maken van het feit dat ze mantelzorger zijn. Want een boel staan daar niet eens bij stil. Ze vinden het vanzelfsprekend om bijvoorbeeld voor oudere familieleden te zorgen, terwijl dat is juist mantelzorg.
0: Ja, en veel jonge mantelzorgers beseffen niet dat hun situatie bijzonder is. En dat geldt ook voor de mensen om hen heen. Zoals docenten, sportcoaches, vrienden, buren en familieleden. Daarom is de landelijke campagne Meer dan je denkt zo belangrijk. Met nieuwe beelden en verhalen maken we mensen bewust van wat jonge mantelzorgers meemaken en welke impact dat heeft op hun leven. De campagne roept iedereen op om in actie te komen. Dat kan iets kleins zijn, zoals vragen hoe het met iemand gaat, of iets groters, zoals het bieden van een moment van ontspanning. Oftewel, elk gebaar telt meer dan je denkt.
1: En voor meer informatie, check de site van de week van de jonge mantelzorger.
0: Het zou me echt lastig lijken om een jonge mantelzorger te zijn. Omdat je ook zo ziet dat je ouders bijvoorbeeld heel erg achteruit gaan.
1: Ja, heel lastig.
0: En nou, helemaal als je dan zo jong bent. Nou ja, goed
1: respect
0: dat deze
1: voor deze
0: week,
1: mensen. Ja,
0: goed dat deze week dus bestaat.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
3: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
2: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
4: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
2: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
5: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
0: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar de Oogochtendshow. Leuk dat je er weer bent. Mijn naam is Merlijn Robel en naast mij staat Saar van Meeuwen. Goedemorgen, Saar.
1: Goedemorgen, Merlijn.
0: Kan je mij de onderwerpen van het Oog Radio Nieuws vertellen?
1: Verbinding centraal tijdens vismarktdiner. Vragen over bodem bij AZC-locatie. En UMCG opent nieuw operatiecentrum.
0: En meer daarover hoor je zo rond de klok van 8:30. Eerst is het tijd voor het verkeer. En ik zie op de A7 van Hogezand naar Groningen dat er een kleine file is ontstaan. Zo ook op de A28 van Tinalo naar Groningen. Daar is een redelijk lange file. Ook op de N355 rond Nieuwklap naar Groningen zie ik een file staan. En van Leek naar Groningen zie ik ook een file staan. En op de A28 ontstaat er dus een file en rond Ieder-de-Punt en rond Haren. Dus let daar vooral eventjes op. Ook in Groningen zelf begint het steeds drukker te worden. Zo rond het Eemskanaal, Oud-Zuid, Paddenpoel. En in de binnenstad begint het ook steeds wat drukker te worden. Vooral bij het UMCG. En ja, dat waren de files betreft. Qua treinen betreft. Er zijn dus momenteel geen sneltreinen die rijden van Groningen Europa Park naar Leeuwarden. Dit allemaal door een seinstoring. De treinen rijden weer normaal rond ongeveer 8:30. En ook rijden er geen treinen van Groningen naar Delfzijl. Dit allemaal door een wisselstoring. En dit duurt ongeveer een half uurtje langer, dus tot 9:00. Hou vooral je reisplanner app in de gaten, mits jij naar Delfzijl, Leeuwarden of andersom moet. Saar, kan je maar vertellen wie er zojuist op de stoel is gaan zitten?
1: We hebben weer Jeffrey Bout in de studio, want het is natuurlijk weer de eerste dinsdag van de maand. En dat betekent dat Jeffrey ons alles gaat vertellen over het heelal. Dus blijf vooral lekker luisteren.
2: De Oogochtendshow.

0: En dat was Pink met All Out of Fight.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De sterrenhemel is voor veel mensen erg interessant.
2: En dit geldt ook zeker voor onze sterrenkundige Jeffrey Bout. Hij komt de eerste dinsdag van de maand bij ons in de studio om ons meer te vertellen over het heelal deze maand. Nou Jeffrey, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Hoe is het?
3: Prima.
4: Het heelal.
3: Lekker
4: prima.
3: Weer,
4: deze maand.
2: Ja, het is warm inderdaad. Heerlijk. Kun je ons zeggen wat er te zien is boven Groningen deze maand?
3: Ja, nou het... Het is nu wel zo, het is weer zomertijd. We zitten alweer in de grijze nachten. Dat houdt in dat de zon niet zo laag meer onder de horizon komt. Dat het niet meer helemaal pikdonker wordt. Maar daar ook dan kun je nog heel veel zien. Bijvoorbeeld planeten. De planeet Jupiter is al maanden te zien. En sinds een tijdje is daar ook Venus bijgekomen. Venus is op dit moment de helderste planeet aan de hemel. En als je 's avonds naar buiten kijkt, als het net donker is geworden of aan donker aan het worden is, dan zou het misschien opvallen dat er in het westen twee heel heldere objecten staan. Dat je denkt van, weet je, zijn sterren zo fel? Ja,
0: het is mij ook een keertje opgevallen.
2: Ja,
0: een vriend van mij, ik zat buiten op mijn woonbootje. En een vriend van mij zei van, hey, kijk, dat zijn die twee planeten. Dus ik heb eigenlijk een keertje gekeken, Jeffrey.
3: Heel goed.
2: Ik er mee praten.
0: Ja, precies.
3: Nou, Venus is degene aan de rechterkant op dit moment. En Jupiter staat links. Maar dat gaat veranderen, want komend weekend schuift Jupiter langzaam onder Venus door. Dus in de loop van, ik geloof, een dag of vier schuift hij eronder door. En ergens midden volgende week staat hij dus juist ietsje rechtsonder Venus. En schuift dan steeds verder en verder naar beneden uit zicht van ons. En dan moeten we hem weer een halfjaartje missen.
0: Ja,
3: nou, dan is het ook nog zo dat op de tiende, dan, dat is ergens begin volgende week, dan is ook Mercurius te zien. En die staat dan een heel stuk rechtsonder Venus en Jupiter. Ook zelfs nu al, maar dan is Mercurius in ieder geval op zijn best. Het is wel een heel lastig object. Ik denk dat je beter een verrekijker erbij kunt hebben. En dan adviseer ik je ook om even op een app of zo te kijken over hoe de standen van een planeten zijn. Dat je kan zien waar Mercurius je ergens moet zoeken. Want hij staat heel laag en toch wel een stuk naar rechts.
2: Heb je tips voor apps?
3: Skyview. Heet die, geloof ik. Dat is een,
2: een
3: app. Maar dan kun je
2: Skyview dus.
3: Ja, dan kun je de hele sterrenhemel zien. En als je dan je telefoon rondbeweegt, dan zie je ook in welke richting je dan kijkt. En welke sterrenbeelden daar dan achter staan. En welke planeten.
2: Nou, handig. Klinkt goed.
3: Ja. Dan nog iets wat ik ook wel interessant vind elk jaar. Zo rond juni, dan kun je de lichtende nachtwolken zien.
0: Oké.
3: Okay. Ja, dat is dat er wat rare bewolking in het noorden hangt. Ja, in de zomer gaat de zon maar niet zo heel diep onder, zei ik net al. En vooral als je bijvoorbeeld in Zweden zit, daar wordt het nauwelijks donker. Daar schijnt de zon nog door de hogere atmosfeer heen. En dan hangen er om kilometer of 80 hoog hangen er wat wolken. En die vallen dan op, denk je, hè, van, wat is het? Is het dus door noordlicht of zo? Het ligt er een beetje licht op. Er zitten wat bijzondere structuren ook in. En ja, je kan als je lang kijkt ook zelf zien dat misschien de wind zelfs anders waait. Nou, als je daar vooral bij filmpjes van ziet, dan zie je bijvoorbeeld de bewolking hier in Nederland van links naar rechts bewegen, terwijl die wolk daar in de verte van rechts naar links beweegt. Omdat gewoon, ja, het is zo ver weg, ergens boven Zweden, dat de windstromingen daar heel anders kunnen zijn. Dus dat kun je alleen in de zomer zien. Vooral zo rond juni en juli misschien. Dus,
2: in de gaten houden dus.
3: In de gaten houden, ja. Nou, dan nog iets over wat er te doen valt in Groningen. Ik zou zeggen, heel tragisch. Langzaam stort het evenementenseizoen in.
2: Ja, maar die komt wel weer omhoog.
3: Ja. Maar er is zeker nog wel wat te doen. Bijvoorbeeld komende woensdag kun je zoals zo vaak naar DOT. Het planetarium hier in de stad. In het Ebbingenkwartier. En daar kun je komende woensdag kijken naar de live planetariumshow Reis door het heelal.
0: Morgen dus.
3: Ja, dat is morgen.
2: Om
3: 8:00 's avonds. En in die show gaan ze dan de planeten bezoeken van het zonnestelsel. En reizen ze naar verre sterren en sterrenstelsels buiten de Melkweg. Citeer ik even. Ja, dat is elke twee weken. Komende woensdag is morgen in het Nederlands. En over twee weken is het dan weer in het Engels. En ik geloof zo verder dat het steeds om en om Nederlands of Engels is.
0: Ja, heb je niks te doen morgen, moet je dus zeker eventjes een kaartje halen.
3: Ja.
2: En als je morgen niet kan, kan je ook over twee weken gaan.
0: Ja, ja, voor de Engelsen dus.
2: Ja. Ja.
3: Nou, wat ik dan ook nog kan bedenken. Ik ga heel af en toe wel eens sterren kijken. En ik nodig je uit om mee te gaan. Ik ga dan vaak, als ik echt een donkere sterrenhemel wil zien, dan ga ik naar het Lauwersmeer. Neem ik een grote telescoop mee. En iedereen die zo'n zin heeft, die komt dan maar mee. En hoe kun je dat te weten komen? Ik heb een website, sterrenkundevoorjou.nl. En daar kun je inschrijven op, laten we zeggen, een nieuwsbriefje waarbij je alleen een e-mailtje van me krijgt als ik zeg van, ik ga morgenavond sterren kijken.
2: Ga maar heen.
3: Kom mee.
2: Leuk.
3: Ja, maar het kan ook zijn dat ik in de Herenstraat de maan ga laten zien. Maar dat denk ik nu even niet, want het wordt pas heel laat donker. Dus dan is de maan toch wat minder goed te zien zo tijdens koopavond. Nou, dat was het. Ik zou zeggen, veel plezier. En als je nog een overzichtje wilt weten van waar op allerlei plekken hier in de omgeving iets met sterrenkunde te doen is, kijk dan op sterrenkundeingroningen.nl.
2: Dankjewel, Jeffrey. Vond je dit nou allemaal heel interessant en wil je het blijven checken? Dus wat Jeffrey net ook zei, sterrenkundeingroningen.nl. En ik vond het wel heel leuk, want als je met Jeffrey, onze sterrenkundige, mee wil sterren kijken, schrijf je vooral snel in op sterrenkundevoorjou.nl. Dankjewel, Jeffrey.
3: Alsjeblieft.

0: De sign van Ace of Base hier op Oog. Het weer. Vandaag is het zwoel en het wordt 23 graden. Eerst is er geregeld zon en de bewolking neemt toe. Rond de middag kan er al een eerste bui vallen. En in de middag vallen er meer buien met kans op een slag onweer. Er staat weinig wind, die draait van het zuiden naar het westen en is zwak. En dan hebben we het over windkracht 2.
1: Het internationale programma van Noorderzon is bekend. Dit meldt Groningen Internet Courant. Noorderzon heeft het internationale theater- en dansprogramma voor de komende editie bekendgemaakt. Op het festival staan makers uit 14 landen centraal, met een voorstelling over onder meer oorlog, migratie, technologie en racisme. Noorderzon vindt plaats van 20 tot en met 30 augustus. Natuurlijk in het Noorderplantsoen in Groningen.
0: Ga jij vaak naar Noorderzon?
1: Nog nooit geweest.
0: Nee?
1: Maar ik ben dan altijd in...
0: Je bent altijd inderdaad op
1: Den Haag.
0: Vakantie
1: op de Randstad.
0: Ja.
1: Nee, maar misschien dit jaar wel. Ik weet het niet als afsluiter, dat zou leuk zijn. En dan Groningen kamp met lange zomer... zorgwachttijden, excuus.
0: Wat, zo lekker over de zomer, ja.
1: Groningen kamp met lange zorgwachttijden, meldt RTV Noord. De wachttijden bij Groningse neurologen en oogartsen liggen ruim boven de afgesproken norm. Volgens onderzoek op basis van cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit moeten patiënten voor een afspraak bij neurologie gemiddeld 25 weken wachten. En voor oogheelkunde bijna 24 weken. Daarmee behoren de wachttijden in Groningen tot de langste van Nederland. Wist ik niet, jij wel?
0: Ik ben dus best wel slechtziend. En ik weet wel dat het wel lang duurt om een afspraak te maken.
1: Hoor ik ook voor het eerst dat jij slechtziend bent.
0: Ja, ik heb lenzen. Weet je dat niet?
1: Nee.
0: Nee? Oh, nou... Tada, ik heb de lenzen.
2: Ik ook.
0: Ja.
1: We moeten nog veel van elkaar leren kennen bij de laatste show volgende week.
0: Ja.
1: En dan proef met slimmer stroomnet via zonpanelen in de regio. Ditmaal Dagblad van het Noorden. Enexis test op afstand dimmen van zonnepanelen in Groningen en Drenthe om het overvolle stroomnet te ontlasten. Tijdens piekmomenten kan de netbeheerder de teruglevering van zonnestroom tijdelijk verlagen via een pilot met installaties van bewoners. En dit is allemaal bij elkaar gebracht door onze nieuwe redacteur Hans. Heel erg bedankt, Hans. En voor meer nieuws check oogtv.nl en de Oog Nieuws app.

0: Holy Water van Marshmello en Jelly Roll hier op Oog Radio. Het is 8:55, dinsdag 2 juni. Sjaar, wat kan je vandaag allemaal doen?
1: Vandaag om 8:00 s'avonds in het forum Domotica Grün. Domotica, ook wel smart home genoemd, is de integratie van technologie en elektronica in en om jouw woning. Of jij nu ideeën hebt om je huis te automatiseren, zoals het automatisch aan- en uitzetten van lampen, of het regelen van ventilatie, of als je bijvoorbeeld wilt weten hoe je stroom verbruikt. Dit kan allemaal en meld je dan aan en kom naar Domotica Grün. Vandaag om 8:00 in het forum.
0: Een half uurtje later ga je ook naar de Brouwerij Martinez. Daar is Juha Saunala. Een mix van duistere prog en jazz. Gecombineerd met weemoedige liedjes geïnspireerd op 70s Finland. In plaats van de typische solo man en gitaar kiest Saunala voor de combinatie man en elektrische bas. Dat allemaal om 8:30 in Brouwerij Martinez, Juha Saunala.
1: En je moet kiezen, want ook om 8:30 s'avonds vandaag in de kroeg van Klaas, The Song Club. Deelnemende muzikanten spelen allemaal een nieuw en eerder geschreven eigen nummer. Met onder andere Fred Goverde, bekend van Taxi Taxi, Lex Koopman en Robin IJzerman, bekend van Oog Stadsplaats.
0: En voor meer uitgaanstips raadpleeg Groningen.uitloper.nu of kijk na 9:00 op de Kaapkrant van Oog TV. Organiseer jezelf een evenement. Tips zijn welkom op ochtendshow@oogradio.nl. En nu is het tijd voor de
2: Oog Radio Stadsplaat.
0: Eind april kwam het debuutalbum uit van Weird Youth met de titel Season 1. Het is een nieuw band die is opgericht door Harmen Ridderbos, die al heel wat heeft betekend in de muziekscene. Van het album Season 1 komt de nummer Snakes en Heartbreakers. En daar gaan we nu naar luisteren in de
2: Oog Radio Stadsplaat.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 8:55. Mijn naam is Saar van Meeuwen met het nieuws uit Groningen. Op de vismarkt in Groningen vond gisteravond voor de 6e keer het vismarktdiner plaats. Studenten van de vereniging Navigators Groningen tekenen voor de organisatie en dat bleek opnieuw een groot succes. Maar liefst 950 mensen schoven aan, waardoor het evenement volledig was volgeboekt. Het gratis diner is bedoeld om stadjers met elkaar in contact te brengen. Iedereen was welkom, maar er was extra aandacht voor dak- en thuislozen, mensen met een verslavingsachtergrond, vluchtelingen, internationale studenten en gezinnen. Bezoekers konden kiezen uit 4 verschillende menu's en allemaal volledig veganistisch. Tijdens de maaltijd zorgde live muziek voor extra sfeer op de vismarkt. Het vismarktdiner is inmiddels uitgegroeid tot een vaste traditie die ontmoeting, verbinding en sameneten centraal stelt in het hart van de stad. De Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV hebben vragen gesteld aan het gemeentebestuur over mogelijke bodemverontreiniging bij het asielzoekerscentrum aan de Sint-Petersburgweg. Volgens beide partijen blijkt uit documenten en bodemonderzoek dat er op de locatie onder meer hoge concentraties asbest aanwezig zouden zijn. Zij maken zich zorgen over de veiligheid van bewoners, medewerkers en ook omwonenden. De fracties willen daarom weten welke maatregelen de gemeente heeft genomen om risico's te beperken. Ook vragen zij hoe het toezicht op de locatie is geregeld en welke risico's precies zijn onderzocht. Daarnaast willen de partijen duidelijkheid over de manier waarop bewoners en omwonenden zijn geïnformeerd over de situatie. De vragen zijn inmiddels voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het Universitair Medisch Centrum Groningen, ook wel het UMCG, heeft maandag het eerste deel van het nieuwe operatiecentrum officieel in gebruik genomen. De eerste patiënten zijn inmiddels behandeld in een nieuwe omgeving. De bouw van het operatiecentrum begon in 2022 op de begane grond van het ziekenhuis. Op 2 andere verdiepingen wordt nog gewerkt aan extra operatieruimtes. Het nieuwe centrum beschikt over moderne voorzieningen, waaronder grotere operatiekamers en verschillende digitale toepassingen die operaties ondersteunen. Ook zijn er speciale ruimtes ingericht voor het voorbereiden van instrumenten. Daarnaast is er meer aandacht voor privacy van patiënten in het ontvangst- en uitslaapgebied. Het operatiecentrum is klaar voor de toekomst.
2: En dan nu het weer. Vandaag is het zwoel en wordt het 23 graden. Eerst is er geregeld zon en de bewolking neemt toe. Rond de middag kan er al een eerste bui vallen en in de middag vallen er meer buien met kans op een slag onweer. Er staat weinig wind, die draait van het zuiden naar het westen en is zwak windkracht 2.
3: Saar en Hans, jullie worden vriendelijk bedankt. En ik ga nu over naar het verkeer. Ik zie dat het overal wat drukker is geworden. Dat voornamelijk op de A28 van Tinalo naar Groningen. Daar zie ik een redelijke file staan. Ook op de N355 van Nieuwklap naar Groningen zie ik een file staan. En ook op de N360 bij de Rijksweg naar Groningen toe zie ik ook een file. In Groningen zelf begint het ook steeds wat drukker te worden. Dat rond de Weijert, Paddepoel, Eemskanaal en eigenlijk overal begint het wat drukker te worden. In de binnenstad is ook geen uitzondering, want daar begint het ook steeds wat drukker te worden. Moet je nou naar werk of naar school toe? Let vooral eventjes goed op, want ik denk dat je wel een paar auto's voor je gaat krijgen. Qua treinen betreft, het is feest, want de treinen rijden weer naar Leeuwarden. Dus dat is erg mooi. Helaas zijn er nog steeds geen treinen van Groningen naar Delfzijl. Dit is nog steeds door een wisselstoring. Dit zou tot 9 uur duren, maar helaas heeft de NS dit aangepast naar 10 uur. Dus moet je nou naar Delfzijl of van Delfzijl naar Groningen? Let vooral eventjes op je reisplanner-app, want er kan een hoop veranderen in de komende tijd. Saar, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Bij het nest van het zeearendpaar in het Friese Veen, het natuurgebied ten zuiden van het Paterswoldersmeer, tussen Haren en Paterswolde, zijn vrijdag 2 jonge vogels geringd en wij vertellen zo wat daarmee is gebeurd.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Dat was een lange uithaal. Ja. Dat was Wonder Woman met Leave.
1: Het nieuws uit Groningen.
2: Bij het nest van het zeearendpaar in het Friezenveen, het natuurgebied ten zuiden van het Paterswoldsemeer, tussen Haren en Paterswolde, zijn vrijdag 2 jonge vogels geringd.
3: Onderzoekers willen daarmee meer leren over het gedrag van de grootste roofvogel van Nederland, om de dieren zo beter te kunnen beschermen. Een deskundige van de werkgroep Zeearend Nederland haalde de jonge vogels tijdelijk uit het nest om ze een ring om de poot te geven. Met de code op die ring kunnen onderzoekers de dieren later volgen. En door de ringen af te lezen met een telescoop krijgen onderzoekers meer informatie over waar de vogels verblijven, hoe hun leven verloopt en hoeveel dieren overleven. Je hoort Willem van Manen, werkgroep Zeearend.
4: Ze zijn individueel herkenbaar en iedereen die een foto van ze neemt of die met een telescoop afleest, die kan dat doorgeven.
5: We krijgen echt redelijk wat informatie binnen van al die zeearenden die zo'n ring dragen. En dan weten we toch wat voor omzwervingen ze maken voordat ze gaan broeden. Want dat duurt een jaar of 4, zeg maar, voordat ze zich echt vestigen in het territorium. En op die manier heb je meer grip eigenlijk op hoe het leven van zo'n zeearend eruit ziet.
6: Ook werd deze gelegenheid benut om de dieren te wegen en hun vleugels op te meten.
4: Dus als je de vleugel precies meet, dan weet je bijna op de dag af hoe oud die arend is. Die is bij deze 295.
7: Ja.
6: De ringen van deze grote vogels betekent een tocht door het struikgewas en een flinke klimpartij naar het nest.
4: Moet u nog lager?
6: De vogels werden veilig in een tas naar beneden gehaald.
4: Kun je er al bij?
8: Ik kan erbij. Nog een meter, dankjewel.
9: Ze gaan gewoon gedwee mee.
4: Het is inderdaad heel gek dat hoe groter de roofvogel, hoe makkelijker ze eigenlijk zijn en hoe minder ze doen. Want ze hebben enorme klauwen. Daar zouden ze echt, daar zouden ze je behoorlijk mee kunnen verwonden. Maar ze doen het gewoon niet.
3: Je hoorde Willem van Manen. En boswachter Bart Sviers was ook aanwezig. Hij benadrukt de positie van de zeearend als roofvogel en het belang om deze te behouden. Je hoort Bart Sviers.
8: Maar dat zijn klauwen waar je bang voor wordt. Zie je? Ja.
6: Enorme klauwen en een grote, scherpe snavel.
8: Typisch zeearend.

0: Ik denk ook wel een vogel inderdaad. En dan weer vliegen inderdaad. Ja, wel een beetje saai dat we hetzelfde hebben, maar...
1: Zou een vis ook wel cool vinden? Een coole orka of zo, dat je zo de hele zee kan ontdekken?
0: Ja, lekker diep in de oceaan. Ja. Wij gaan luisteren naar Radio Gaga van Queen.

0: En dat was Queen met Radio Gaga.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
0: Asielzoekers trainen bij FC Groningen, meldt RTV Noord. FC Groningen geeft deze week een voetballes aan asielzoekers in de provincie. De trainingen worden verzorgd door trainers van de club en zijn bedoeld om mensen in beweging te krijgen en elkaar te ontmoeten. Volgens de FC is de belangstelling groot en doen deelnemers uit verschillende opvanglocaties mee. Veel asielzoekers hebben in hun thuisland al gevoetbald en pakken het spel snel op. Ook voor de trainers zijn de lessen bijzonder. Zij zien hoe sport mensen met verschillende achtergronden samenbrengt. De deelnemers reageren enthousiast en kijken elke week uit naar de trainingen. FC Groningen zegt met het initiatief een bijdrage te willen leveren aan verbinding en integratie. De club spreekt van een succes en onderzoekt of het project een vervolg kan krijgen.
2: Het zou leuk zijn als het vervolg krijgt.
0: Ja, super initiatief van FC Groningen. Goed. Dat is echt ontzettend belangrijk. En sport inderdaad, dat brengt mensen samen van verschillende achtergronden. En hobby's brengen we samen gewoon. Ja.
2: Echt goed van ze. En dan ook in Groningen geen plek in TBS-klinieken. Dit meldt ook RTV Noord. Het TBS-systeem in Nederland is verder vastgelopen. Ook in Groningen zijn alle beschikbare plekken bezet en staan veroordeelden op een wachtlijst. Volgens betrokkenen is er sprake van een structureel tekort aan TBS-plaatsen. Waardoor mensen langer moeten wachten op behandeling. Landelijk wachten inmiddels honderden TBS-passanten op een plek in een kliniek. En dat leidt tot zorgen over de doorstroming in de strafrechtketen en de druk op de gevangenissen. In de tussentijd blijven veroordeelden vaak in een penitentiaire inrichting zitten.
0: Ja, het is een lastig
2: woord. En daar krijgen ze niet altijd de behandeling die zij eigenlijk nodig hebben. Deskundigen waarschuwen dat de situatie al langer onder druk staat. En oplossingen worden gezocht in uitbreiding van capaciteit en meer zorgpersoneel.
0: En dit nieuws is allemaal bij elkaar gebracht door Hans. Hans, jij wordt weer vriendelijk bedankt.

0: En dat waren de Beatles met Good Day Sunshine. En wij gaan er eens achter komen of we vandaag ook sunshine gaan krijgen. Want wij hebben Johan Kampers aan de lijn. Goedemorgen, Johan.
1: Mensen, een bijzonder goede morgen.
0: En ik had al iets gelezen over onweer. Dat klinkt niet als sunshine.
1: Dat klinkt zeker niet als sunshine, nee. Maar het is wel de sunshine die maakt dat de kans op onweer komt. Want aan de grond wordt vrij zachte lucht aangevoerd. En in de bovenlucht, hele koude lucht, ja, dan krijg je behoorlijk wat onstabiliteit met buien en kans op onweer. Op dit moment is daar nog geen sprake van. Af en toe nog een waterig zonnetje in Groningen en in de provincie. Maar dat zonnetje, dat krijgt het steeds lastiger. Vanochtend neemt de bewolking dan ook toe, blijft het nog droog. Maar de eerste buien, die liggen al boven het zuidwesten van het land. Zuid-Holland, delen van Brabant, daar vallen de eerste buien. En die komen onze kant op. Rond de middag verwacht ik een eerste bui of een buitje. Daarbij is al een kleine kans op een slag onweer. Maar daarachter, dat buiengebied, daar ligt er nog wat actievere storing. Die ligt nu boven Bretagne. En dat buiengebied, dat arriveert later vandaag in de loop van de middag. Daarbij kan het soms echt even stevig plensen. Neemt de kans op onweer verder toe. En vanavond trekken die buien geleidelijk aan naar Duitsland weg en wordt het allemaal weer droog. De temperatuur is nu al hoog. Het is zwoel 19, 20 graden is het nu. Vanmiddag komen we uit op zo'n 23 of 24 graden. En de wind, die is matig. En die komt uit zuidwestelijke richting. Windkracht 2 tot 3. Het is dus een beetje zwoel. Komende nacht 13 graden als laagste temperatuur, kan een beetje weilandsmist ontstaan. Ja, morgen wolkenvelden, opklaringen, ze wisselen elkaar af. Er kan een verspreide bui vallen. Temperatuur 21 graden, matig zuidwestenwindje, windkracht 3 tot 4. En morgenavond volgt er vanuit het zuidwesten buiige regen. Ja, en donderdag, nou, dan zie je een depressie vanaf IJsland richting Schotland trekken. En dat systeem zorgt bij ons voor een echt onstabiele dag. Donderdag gaan er flinke buien vallen. Soms met onweer, soms met veel regen. Het is altijd zo dat buien een lokaal karakter hebben. Dat betekent dat het van plaats tot plaats erg kan verschillen. Maar het moet al heel raar gaan wanneer er ergens een plekje is waarbij je aan het eind van de dag gaat zeggen: zo, het bleef vandaag droog. Temperatuur donderdag 18 graden. Dus de natuur krijgt de komende dagen behoorlijk wat water. En donderdag staat er ook nog eens een stevig windje uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 5. Nou, vrijdagochtend nog een buitje. In de middag droog, af en toe het zonnetje erbij. Temperatuur verandert niet veel, 18 graden. Ja, en dan probeert een rug van hoge druk komend weekend weer wat stabiliteit te gaan brengen. Ik denk ook wel dat dat gaat lukken, maar het blijft ook een beetje op afstand. Dat betekent denk ik wel dat het vaak droog is komend weekend. Een enkel buitje wil ik nog niet helemaal uitsluiten. Maar het ligt net te ver af om ons van stralend en warm zomerweer te voorzien. Het wordt dan een beetje gematigd. 18 tot 20 graden, wolkenvelden, een zonnige periode, wat afwisseling. Ja, dus voor ieder eigenlijk wat wils de komende tijd. Behalve de liefhebbers van hoogzomersweer. Maar ja, die zijn de afgelopen weken al volop getrakteerd. Ik heb het gisteren ook al gezegd. Deze week is een weekje voor de natuur.
0: Daarom, we zijn ook al redelijk verwend. Daarom, ik heb er vrede mee.
1: Ik ook. De slootjes, de natuur. Ik denk die ook vooral.
0: En het scheelt er even in smeren.
1: Ook dat. Zeker.
0: Johan, jij wordt weer vriendelijk bedankt. We horen jou morgenochtend weer.
1: We gaan wachten op de buien en tot morgenochtend.
0: Hoi Johan, ciao. Hoi.

0: En dat was James Morrison met Slave to the Music hier op Oog. En het is inmiddels al 9 uur en dat betekent helaas, de Oog Ochtendshow zit er alweer op. Maar we hebben een hoop besproken, waaronder het volgende.
1: Want jongens, donderdag begint het WK. En als mensen het niet zo boeiend vinden welke landen dan spelen, spelen wij Nederland op zondag 14 juni om 10 avonds tegen Japan. Dus ga vooral lekker kijken.
0: En om even bij voetbal te blijven, FC Groningen die geeft asielzoekerstraining de komende weken. Allemaal voetballessen aan asielzoekers in de provincie. Een fantastisch initiatief van de FC. En blijf vooral op de hoogte, zou ik zeggen. Bij ons.
1: Ja, en we hadden ook iemand in de studio, Jeffrey Bout. Hij komt elke eerste dinsdag van de maand om te vertellen over het heelal. En hij heeft ons veel verteld wat vooral leuk is, is...
0: Morgen bij Dot.
1: Goed zo, dat wou ik niet zeggen, maar dat heb je hem goed verbeterd. Morgen bij Dot om 8. Een reis door het heelal met allemaal planeten. En je kan ook met Jeffrey zelf mee sterren kijken. Schrijf je in op sterrenkundevoorjou.nl.
0: Ook hebben we net even met Johan Kamphuis, onze weerman, gesproken. Hij heeft ons even bijgepraat over wat we allemaal kunnen verwachten met het weer de komende tijd. En dat kan je nog even rustig teruglezen op onze website. Ook was het jouw ene laatste keer.
1: Ja.
0: Heel jammer. Volgende week dinsdag is de laatste keer van Saar.
1: Dus dan moet je echt luisteren. Ja. Dat is heel belangrijk.
0: Precies, je moet luisteren. Je kan ook brieven sturen naar de Kadijk 4 in Groningen. Laat vooral eventjes je support horen voor
1: Bloemen wil ik
0: Saar.
1: Heel graag.
0: Inderdaad, bloemen vindt ze heel mooi.
1: Ja.
0: Dus dat moet vast helemaal goed komen. Nou, dan staat ons nog maar één ding te doen en dat is...
1: Ciao voor nou.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
6: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
5: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
7: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
5: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
9: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Radio.

sexy people. So all you

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Op de vismarkt in Groningen vond gisteravond voor de 6e keer het vismarktdiner plaats. Studenten van de vereniging Navigators Groningen tekenden voor de organisatie en dat bleek opnieuw een succes. Maar liefst 950 mensen schoven aan, waardoor het evenement volledig was volgeboekt. Het gratis diner is bedoeld om stadjers met elkaar in contact te brengen. Iedereen was welkom, maar er was extra aandacht voor dak- en thuislozen, mensen met een verslavingsachtergrond, vluchtelingen, internationale studenten en gezinnen. Bezoekers konden kiezen uit 4 verschillende menus, allemaal volledig veganistisch. Tijdens de maaltijd zorgde live muziek voor extra sfeer op de vismarkt. Het vismarktdiner is inmiddels uitgegroeid tot een vaste traditie die ontmoeting, verbinding en samen eten centraal stelt in het hart van de stad. Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV hebben vragen gesteld aan het gemeentebestuur over mogelijke bodemverontreiniging bij het asielzoekerscentrum aan de Sint-Petersburgweg. Volgens beide partijen blijkt uit documenten en bodemonderzoek dat er op de locatie onder meer hoge concentraties asbest aanwezig zouden zijn. Ze maken zich zorgen over de veiligheid van bewoners, medewerkers en omwonenden. De fracties willen daarom weten welke maatregelen de gemeente heeft genomen om risico's te beperken. Ook vragen ze hoe het toezicht op de locatie is geregeld en welke risico's precies zijn onderzocht. Daarnaast willen de partijen duidelijkheid over de manier waarop bewoners en omwonenden zijn geïnformeerd over de situatie. De vragen zijn inmiddels voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Het Universitair Medisch Centrum Groningen, ook wel genoemd UMCG, heeft gisteren het eerste deel van het nieuwe operatiecentrum officieel in gebruik genomen. De eerste patiënten zijn inmiddels behandeld in de nieuwe omgeving. De bouw van het operatiecentrum begon in 2022 op de begane grond van het ziekenhuis. Op 2 andere verdiepingen wordt nog gewerkt aan extra operatieruimtes. Het nieuwe centrum beschikt over moderne voorzieningen, waaronder grotere operatiekamers en verschillende digitale toepassingen die operaties ondersteunen. Ook zijn er speciale ruimtes ingericht voor het voorbereiden van instrumenten. Daarnaast is er meer aandacht voor privacy van patiënten in het ontvangst- en uitslaapgebied. Het operatiecentrum is hiermee klaar voor de toekomst. En dan het weer. Vandaag is het zwoel en het wordt 23 graden. Eerst is er geregeld zon en de bewolking neemt toe. Rond de middag kan er al een eerste bui vallen. En in de middag vallen er meer buien met kans op een slag onweer. Er staat weinig wind en die draait van zuiden naar het westen en is zwak windkracht 2. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via de site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In de hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: Oogradio.

is het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op. Daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Radio.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: keuze bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na 1 dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

talking.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien. Soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Oogradio.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man, die ook docent was, is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

0: Specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van €38 miljoen. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Oogradio.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige overhemden.
1: 50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Oké, okay, let's go.
5: Weer. 12 seconden ontspanning en het gestres gaat alweer beginnen.
6: Jongen, zo doe je dat.
7: Ja, toch maar helemaal.
5: Kamp nou toch eens met dat kinderachtige gedoe.
6: Hey, rot eens even een eind op zij, want wij komen eraan.
8: Dit is het nummer 1 hitstation van Groningen.
9: Oog Radio.
10: Gezellig is het hier, hè?

0: breakdown. En met Madonna en Justin Timberlake zijn de eerste 4 minuten van je avond alweer ingegaan. Hier. Op Oog Radio. 4 minutes.
1: Nou, en wat een manier om te beginnen, hè?
0: Tijd gaat snel.
1: Tijd gaat snel.
0: Het is 6 uur geweest, dus dat betekent dat je avond hier is begonnen op Oog Radio. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Danny.
1: En mijn naam is Yara. Het is vandaag dinsdag 2 juni, de dag dat netbeheer Enexis in 5 provincie huishoudens gaat vragen om tijdelijk minder zonnestroom terug te leveren. Via het systeem Zonnedimmer kunnen zonnepanelen op piekmomenten automatisch worden gedimd en overbelasting van een stroomnet te voorkomen. Vooral op zonnige dagen tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kan de druk op het net oplopen. En Enexis wil hiervoor ongeveer 55.000 huishoudens benaderen in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Deelname is vrijwillig en deelnemers ontvangen een vergoeding. Alleen huishoudens die een uitnodigingsbrief krijgen, kunnen meedoen aan de proef.
0: Nou ja, dat vind ik dan wel weer mooi, dat je er toch een vergoeding voor krijgt.
1: Ja, precies.
0: Een extra stimulans om mee te doen.
1: Dat met die zonnepanelen, dat is erg lastig. Want van grote, mensen die heel veel zonnestroom opwekken, die betalen dus nu voor het opwekken van de zonnestroom.
0: Ja. Ze hebben daar gewoon zo niet goed over nagedacht.
1: Totaal
0: want eerst werden
1: niet.
0: Alle mensen werden enorm aangemoedigd om die zonnepanelen te kopen.
1: Ja.
0: Subsidies, alles en zo. Dan komen ze erachter dat het hele stroomnet dat niet aan kan.
1: Nee.
0: Moet je in één keer weer gaan betalen voor als je te veel stroom hebt. Stort die hele zonnepanelenmarkt in elkaar.
1: Ja.
0: Dat krijg je met als je de hele tijd maar op de korte termijn allerlei beslissingen loopt te nemen natuurlijk.
1: Nee, dat is inderdaad problematisch.
0: Ja.
1: Maar goed dat er in ieder geval wordt meegedacht met mensen met zonnepanelen.
0: Ja, nou ja.
1: Door Enexis. Fijn. Is er dierennieuws? Genoeg.
0: Nou, ik stel het. Ja, je had 3 berichten gevonden, maar we zijn gegaan voor de Partij voor de Dieren.
1: Ja.
0: Maar even kijken. Die wil dat de schaapskudde van Stadskudde Groningen beter wordt beschermd na een recente uitbraak. Zo'n 350 schapen die belanden vorige week op de Westelijke Ringweg nadat ze door stress na het scheren door een hek braken. De politie die sloot de weg tijdelijk af en de herder die mocht de kudde veilig terug. De partij vraagt het gemeentebestuur hoe een herhaling kan worden voorkomen en of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn op risicovolle graaslocaties. Nou, helemaal niks van meegekregen.
1: Nee, maar ik vind het wel enorm zielig. Arme schaapjes.
0: Ja.
1: Ik vind dat sneu, zeg.
0: Ja, het enige nadeel vind ik wel altijd, die beesten die scheiden het hele fietspad vol. Dus dan naar huis wil, dan ten eerste je moet door kilometers vliegen heen fietsen.
1: Ja.
0: En je eindigt met een soort van tweede buitenband. Want
1: goed. Nou, ik heb ook nog wat ik ook nog als nieuwsje heb gezien, is dat de provincie de jacht op wasberen en wasbeerhonden uit wil breiden en dat je moet melden wanneer je er eentje ziet.
0: Wat is een wasbeerhond?
1: Een wasbeerhond is een soort wasbeer, maar dan hond. Het lijkt wel heel erg op een wasbeer.
0: En op een hond?
1: Nee.
0: Nou, ik heb dat echt nog. Heb je een foto?
1: Ja, ik heb hier een foto.
0: Maar wat zijn dat voor dieren? Maar mensen toch niet als huisdier, of
1: nee,
0: wel?
1: Nee, maar wasbeer en wasbeerhonden die lopen dus flink rond binnen de provincie. En die, die vallen vogeltjes aan. Jonge vogeltjes en eieren. En de weidevogels in Groningen die hebben het al bijzonder moeilijk.
0: Ja.
1: En die wasberen die vallen ze dus aan en kunnen dus ook ziektes overbrengen naar dieren, huisdieren en soms ook mensen. Ja.
0: Getver.
1: Ja, niet fijn, maar ze hebben zo lief.
0: Waar kunnen ze naartoe bellen? Of daar moeten ze naar een website?
1: Nou ja, je mag de provincie Groningen inlichten.
0: Nou, ziet u er een, meld het.

0: geweest vandaag, Hans, want hij is sinds woensdag, afgelopen woensdag, weer terug in het land. En dat hij een trip naar Amerika heeft gemaakt. Ik dacht zo van, ja jongen, dat jij daar nog heen gaat. Maar goed, hij is een oude witte man, hij kan nog Amerika in.
1: Precies, wij niet helaas.
0: Nee, wij niet. Maar in ieder geval, Kampie die is nou hopelijk dan volgende week er een keer weer bij.
1: Yep.
0: Ik heb in ieder geval een nieuw wijsje van deze week uitgezocht. En het is na een tip van de jongens van Megabeat Megachoice, die je na dit programma weer op Oog Radio hoort. Calvin Harris en Jesse, die hebben een nieuwe plaat. Op zondag 19 juli maakt Calvin zijn debuut. Wist ik niet dat hij daar nog nooit had gestaan, op Tomorrowland. En een week later, op 26 juli, staat hij er ook. En de Ierse Jesse die vind je dan weer op Pukkelpop op 21 augustus. En samen hebben ze een plaat gemaakt, genaamd Satisfy. En dat moet dan volgens Megabeat Megachoice wel een van de zomerhits van dit jaar geworden. Nou, daar dragen wij natuurlijk dan graag een steentje bij. Maken wij dit het wijsje van deze week. Satisfy.
2: En nu heb ik de eer en het genoegen om het volgende nog nooit eerder uitgebrachte nummer bij u te introduceren.
3: Als Jan nou even je kop dicht houdt, knal ik er een leuk deuntje doorheen.

0: Lammer Alive, ja, plus één stream van ons. Want ik zei het vorige week toen we een wijsje van de week maakten. Ik vind dat hij veel te weinig streams heeft op dit moment. Want toen stond de teller rond de 45.000. Ik heb niet gekeken hoeveel die nu staat.
1: Laten we eens even kijken voor de factcheck.
0: Ja, dat doen we even.
1: Nee, Lammer inderdaad, het is gewoon...
0: De Spotify.
1: Echt legendarisch. Hij is zo goed. Zo goed.
0: Ja, en jij zei, hij staat dus waarschijnlijk ook op Tomorrowland.
1: Ja, als het goed is wel.
0: Goed feestje daar.
1: Hij heeft inmiddels 68.000.
0: Dat betekent dat er bijna 30.000... Nou, oké. Dat vind ik goed.
1: Volgende week kunnen we wel zijn grootste hit draaien.
0: Maar dan moet hij volgende week dus wel op 100.000 streams zo'n beetje zitten.
1: Volgende week even controleren. Ja. Gaan we gewoon elke week Lammer draaien... totdat hij op die 100.000 zit.
0: Ja, maar die andere die zit over 1 miljoen. Maar dat filmen...
1: 3 miljoen. Zijn grootste hit is 3,8 miljoen.
0: En welke is
1: Die Time to Move, die we ook wel eens hebben gedraaid, toch?
0: Ja, Time to Move,
1: die zit inderdaad over 1 miljoen. Nee, ja. Maar hij heeft gewoon topnummers.
0: Oké. Nou, dan valt het me nog.
1: Ja, nee, zeker. Hey, is jou wat opgevallen deze week?
0: Nou, dat jij... ik wist niet dat er een frikandellen-eetwedstrijd hier op het Zenneke-terrein was.
1: Ja, het gebeurt.
0: En wie is de winnaar geworden?
1: Ja, nee, een vriend van mij, die heeft vorig jaar... heeft hij binnen een kwartier 19 frikandellen gegeten.
0: Jezus, Mina.
1: Het record was volgens mij 19,5. Dus... de beste man die wilde dit jaar natuurlijk het record zetten, maar het is helaas niet gelukt.
0: Ook gewoon een half. Dus hij nam nog één hap en hij dacht daarna van nou, nu is het echt genoeg.
1: Nou, het is een kwartier dan waarschijnlijk waar het...
0: Ja. Oh ja, tuurlijk. Ja, dan neem je net die hap en dan is die tijd om.
1: Ja, dat zou wel kunnen. Nee, maar intens. En ik heb geteld, het waren er uiteindelijk 14. Ik was de teller. Dus ja, 14 frikandellen gefroten.
0: Jeetje,
1: ja, dat zijn er.
0: Nou, ik doe het ze niet na, hoor. Het is echt... want ik kijk die... Of nou, kijk, ik ben niet een fervent kijker van eetwedstrijden. Maar ik zag die hotdog eetwedstrijden dan ook wel voorbij komen. Ik moet zeggen, het zag er op beeld nog best oké uit.
1: Nou, hij deed was hij klapt zeg maar dan die frikandel doormidden. En dan eet hij zeg maar hoe je frikandel eet in grote happen. Maar dan eet hij dan... 2 happen tegelijk.
0: Oh, dat is de goede tactiek.
1: Ja, dat deed hij.
0: Nee, want wat ik zo goor vind...
1: Wel met mayo.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja. Maar dat is ook wel, dat is wel lekker. Maar wat ik zo goor vind aan die hotdog-wedstrijden... is dat ze dan dat broodje ook erbij op moeten eten. En omdat dat dan... Dan krijgen ze dan niet snel genoeg weg. Dus dat droppen ze in zo'n bak met water. Ja. En dan douwen ze zo dat broodje ook naar binnen.
1: Heb je ooit een keer meegedaan aan een hotdog-eetwedstrijd?
0: Nee, dankjewel. Ik ga daar niet aan beginnen.
1: Nee, ik ook niet hoor.
0: Maar ik krijg überhaupt niet... Ja, ik kan... Redelijk wat eten, maar ook weer niet dat in die hoeveelheden.
1: Nee, ik eet ook niet. Ik eet sowieso niet snel. Ik eet niet veel en ik eet niet snel.
0: Nee.
1: Maar ik heb vaak dat ik door de dag heen. Ik eet liever 5 wat kleinere maaltjes per dag dan van 3 van die beukers.
0: Ja, nou, daar ben ik het wel mee eens. Ik eet ook de hele dag. Alleen dat bleek dan weer niet goed voor mijn tanden. Dus er is altijd wel weer wat.
1: Er zat er wel weer wat. Maar ja, als ik. Dat is een beetje. Ja, ik heb ook altijd. Voordat ik ga drinken. Dat ik weet dat ik in de avond ga drinken. En dan bedoel ik alcohol.
0: Ja.
1: Dat ik dan zo moeilijk eet. Dan heb ik gewoon echt dat ik. Ja, ik krijg dan superveel buikpijn of zo. Ik weet niet, dan word ik toch zenuwachtig of zo. Maar voor meerdere mensen hebben dit.
0: Als jij weet dat je gaat drinken, dan...
1: Ja, dan kan ik heel slecht eten, omdat ik ook weet dat het moet. Dus dan weet ik dat ik probeer altijd, wanneer ik weet dat ik in de avond ga drinken, heel erg... Wel te letten op vezels en gezonde vetten. Zodat
0: wat grappig, dat heb ik echt nog nooit gehoord. Ja, dat zo'n spanning daarvoor.
1: Ja, echt. Nou, het is niet per se spanning, maar het is gewoon dat ik vind. Ja, ik vind het gewoon zonde om brak te zijn. Ja. Wat ook logisch is. Maar ik wil dan ervoor zorgen, ook zodat ik niet te snel dronken word. Dat ik. Gewoon wel goed eet.
0: Ja, nee,
1: dat lukt me gewoon niet. Maar ook bijvoorbeeld, als ik dan bijvoorbeeld op een donderdag of zo, wanneer ik gewoon stage heb overdag, weet dat ik in de avond wel echt ga drinken, dan zit ik echt door de dag heen de hele tijd te snaaien. Gewoon rustig aan, gewoon de hele dag maar wat te eten. Ja, het is echt heel erg. Nou, ik heb zelfs een lijstje. En in mijn notities heb ik gewoon een notitie met wat ik doe. Dat is misschien wel een beetje overdreven ook, hoor. Maar
0: dan hou je bij wat je dan eet. Voordat
1: nee,
0: je
1: ik kan wel even, ik kan wel even opzoeken. Wat ik dan... eens kijken, hoor. Drinking routine. Nou, allemaal wat ik wil eten voor drinken. Dus bananen, havermout of chiazaad, veel vezels, maar dan wel kikkererwten, linzen, Geen pittig eten, want dat is slecht voor je maagwand. Niet te vet, geen slechte vetten. Rustig water drinken heel de dag door. Zout, maar wel vettig eten. Maar dus geen slechte vetten, alleen gewoon avocado en zo, weet je wel.
0: Ja.
1: Zo min mogelijk cafeïne, want dat is dehydraterend. Maar dit doe ik niet altijd, hoor. Maar dit doe ik bijvoorbeeld gewoon op vrijdag. Moet ik gewoon thuis nog wel aan de slag voor studie- en stage dingen. Maar ja, dan denk ik wel, dan kan ik de avond daarvoor wel drinken.
0: Ja.
1: Dus dan probeer ik er wel op te letten dat ik dan niet... zeg maar, zo slecht eten dat ik me zo slecht voel vrijdag.
0: Maar helpt het echt?
1: Het helpt wel echt.
0: Ja.
1: Het
0: dus
1: helpt
0: je
1: echt.
0: Voelt je minder brak.
1: Ja. Ik voel
0: en,
1: me
0: je,
1: echt
0: en je bent minder
1: brak.
0: Snel dronken als je dit van tevoren.
1: Ja, absoluut. Of ik word meer gematigd, zeg maar. Dat je gematigd hebt, dat je weet van... Oké, ik weet dat het gaat zeg maar meer lineair in plaats van zo exponentieel. Dat je opeens zo'n klapper voelt. Want dat is het wanneer je te weinig eet. Dan drink je 5 blikken. En dan denk je van, ah, prima. En dan dat 6e blik. Ja, dat is wel.
0: Ja, maar dan kan zelfs als je heel weinig hebt gegeten... kan zelfs die eerste al wel echt zo vallen dat je denkt van,
1: of in de
0: dit
1: zon,
0: wordt een zware avond.
1: Een glas prosecco in de zon en je bent weg.
0: Ja, nou ja, in dat opzicht is dit natuurlijk een prima dag om te gaan drinken. Want het is me bewolkt.

0: Ja, ik zou er wel weer een keertje terug willen, hoor. Maar niet zolang Trump president is. Ik hou vol. Ik ga niet naar Amerika. Nee. Zolang hij president is.
1: Maar gelukkig is de mayor van New York is wel heel leuk. Want
0: ja,
1: wat ik zag op het nieuws is dat hij samen met kinderen een soort wet heeft geschreven. Zodat kinderen mogen opblijven om de NBA te mogen kijken.
0: Nou ja, dat zeg je misschien ook wel. Misschien is New York ook niet. Dat staat ook niet voor die voor dat Amerika.
1: Nee,
0: misschien dat nog kan. Dus alleen de Democratische Staten. Nou, ik moet er maar even over nagedenken dan.
1: Gaan we doen.

0: Ik heb weer een roulettewiel klaarstaan. Ik gooi er een balletje in. 36 vakjes.
1: Ja, plus die twee groene extra. Maar daar gaat het even niet om. Want we hebben een platenkoffer vol cd's. 36 bladzijden. En hij komt op, dat is dichtbij, rood 3.
2: 3?
0: Ja.
2: Oké, hij is vaak wel laag, hè? Heb ik het idee.
0: Nou, ja, hij is laatst ook al eens op 0 of op 1 net.
2: Ja, ik heb het idee dat hij heel vaak heel laag zit.
0: En toen was Indra blij, want die mocht Jan Smit toen. Nou, ja, daar was jij bij.
2: Nee.
0: Wat zijn dit voor cd's?
2: Ja, van alles.
0: Compleet uit je dak.
2: Pop en prachtig. Ik weet het eigenlijk ook allemaal niet zo goed.
0: Wat voor cd? Even kijken hoor. Compleet uit je dak. Dat is ook een beetje Nederlands. De Havenzangers, doe maar, zie ik.
2: Ja, ik kies hier wel één.
0: Nou, kies jij maar wat leuks.
2: Hoor, dit vind ik een toplied. Die gaan we even luisteren. Het is nummer 13 die op mag.
0: Ja, oh. Hé, het is een originele dit keer.
2: Ja, dat is ook wel een keer leuk.
0: Dat is ook wel eens een keer leuk. Eventjes in de speler. Nou, even laden. Ja, 13. Nou, ik ben benieuwd wat het is.
2: Ja, ik ga het nog even als verrassing.
0: Komt u maar. Hé, hij staat niet op. Oh, wacht. Ach, het goede doel.

0: België.
1: Heerlijk.
0: Ben je wel eens in België geweest?
1: Ik ben vaak genoeg in België geweest. Sterker nog, ik zou het heerlijk vinden om in België te wonen.
0: Nou, de mensen zijn heel aardig daar,
1: ja, doorgaans.
0: Vooral in de horeca. Dan kunnen ze hier in Nederland nog wel eens wat van leren. Wat chagrijnen hier soms zijn.
1: Nee, ik ben dol op Belgen. De man van de beste vriendin van mijn moeder, die woont in België. En dat is ook zo'n verschrikkelijk lieve man. Gewoon, al mijn Belgische vriendinnen, ik loes ze.
0: Ja, enige Belgen zijn we altijd heel gemeen in die spelshows. Dat is altijd.
1: Maar dat zijn de Nederlanders ook in, want dat is eigenlijk een spelshow. Dat ligt niet per se aan de Belg.
0: Ja, maar dat is het altijd als je dan een Big Brother hebt of een, ik noem maar wat, en dat het dan Nederlanders en Belgen is. Het begint wel altijd met die Belgen die dan eerst die Nederlanders eruit willen werken.
1: Kom dan naar de hand. Of Baha. Time warp complete.
0: Ready for breakfast. Kan natuurlijk ook liggen aan de manier waarop ze het monteren, dat weet ik niet. Nou goed, laten we naar de 90's terug gaan. Nee, we gaan naar de Zero's. Ik heb twee platen uit 2000 meegenomen. Plaatje 1. Weapon of Choice van Fatboy Slim. Heeft nooit in de top 40 gestaan, maar is wel een hele toffe plaat. En vooral vanwege de videoclip met Christopher Walken, die waanzinnig goed kan dansen. Heb je de clip nog niet gezien? Dus ik zou hem even bekijken. En daarna E-Type en Campione 2000... Want ja, het voetbalseizoen gaat heel snel beginnen.
1: Ja, over
0: het WK.
1: Ja,
0: en dat is toch wel even leuk. Al was dit 2000, dus dat zal een EK-nummer zijn geweest. Maar dat maakt niet uit. Komt er wel lekker mee in de sfeer. Nou, geen tijd te verliezen. Ze verdienen allebei ook een...
1: Heroes Jingle.
0: Ja, zoiets, ja.
2: Het ritme van de Martini-stad wordt hier bepaald.

0: Meteen weer helemaal in die sfeer, hè?
1: Toch wel, hè? Ja. 14 juni is de eerste wedstrijd die Nederland speelt tegen Japan, als het goed is.
0: Japan, nou, dat is nog op een redelijk oké tijd. Want dat begint volgens mij om 22:00 s'avonds.
1: Ja, en 25 juni ga ik ook kijken. En dat is dan om 1:00 s'nachts.
0: Ja, dat ga ik niet doen, maar...
1: Ja, nou ja, ik moet...
0: Nou, dan moet ik wel heel veel zin hebben om dat te doen. Maar is dat ook Nederland?
1: Ja.
0: Oh. Nou, dat hoor ik de volgende ochtend alweer.
1: Jo, prima.
0: Ik vind het wel best.
1: Het is wel een keer best, hè?
0: Het is wel een keer best.
1: Het is ook een keer mooi best.
0: Ja.
1: Precies, zo is het wel, hè? Ergernissen, ja. Echt, ik alles gewoon
0: nou, ik laat het volledige blok aan jou over, want volgens mij valt het bij mij wel mee. Ik zet even
1: Gisteren ging ik om 12:00 s'nachts mijn wekker zetten. En ik zet mijn wekker dus voor morgen. Ik wilde om 7:00 wilde ik op.
0: Ja.
1: Nou, wekker was niet gezet, was gezet voor morgen, voor de volgende dag. Dus voor woensdag.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dus ik word wakker.
0: 12:00 s'nachts is de volgende dag al.
1: Ik word wakker om 7:30 ongeveer. En ik denk, nou, ik snoes nog even 10 minuutjes, want het is toch 7:00, weet je wel. Ja. Prima. Druk ik op snoes. Nou, 20:20 acht mijn bed uit, terwijl ik 7:45 op de fiets moet zitten. Is niet top, hoor.
0: Jeetje, mina, nee.
1: En toen kom ik aan op stage. Ligt heel mijn laptop is gewoon gecrashed. Echt, van alles ging mis. En ik heb hem 3 keer uit en aangezet. Want, nou ja, dat zou moeten werken. Nou, werkte allemaal niet. Dus uiteindelijk met het systeembeheer gebeld. En die ging me helpen met van die codes en zo. Van die 48-cijferige codes. Dus dan, nou, dat werkte ook allemaal niet. Dus toen zei hij van, nou, weet je, ik moet je laptop meenemen. En ik, weet je, ik krijg een nieuwe. Dus ik was om 8:30 op werk. Zeg maar, ik was toen nog op stage, was ik nog geen uur wakker. En toen kon ik even na 12:45 of zo pas beginnen met mijn dingen. Terwijl ik best wel veel dingen moest doen.
0: Wat een dag. Nou, dat
1: dus,
0: was dus
1: maar dan baal je echt. Want dan denk je, ja, dan had ik gewoon. Dan heb je gewoon de hele ochtend niks kunnen doen. Terwijl je zo gehaast.
0: Ja, je leeft gewoon de helft van de werkdag aan productie.
1: En toen waren allemaal dingen waren weg. En bestanden en gedoe. En dat moest geüpdate worden. Het was allemaal gedoe en gezeik. En oh. Ja, en toen kon ik dus niet bij een bepaald bestand die ik nodig had voor een interview. Die ik dus moest afblazen. Dus die mag naar morgen. Dus dan kom ik morgen dus ook weer niet uit met de dingen die ik moet doen. En ja, dan moet het maar naar donderdag. Dus donderdag moet ik. Ja, dus morgen heb ik gewoon van 8:30 tot, nou ja, iets na 5 en zo heb ik gewoon meeting na meeting na meeting na ding de hele dag door.
0: Oh, nee,
1: omdat ik allemaal dingen van vandaag dus moet verplaatsen naar morgen. En ik vind dat zo irritant. En nou ja, dan donderdag ook moet ik daar maar weer mee door.
0: Ja, dus jij zou het liefst willen dat deze week gewoon voorbij is. En dan volgende week opnieuw beginnen.
1: Ja, dat is gewoon heel vervelend. Wanneer alles gewoon maar achter elkaar gebeurt.
0: Ja, nee, dat is vreselijk.
1: What have I done?
0: I feel you, I feel you.

0: Esmeralda. Don't let me be misunderstood. Ook een beetje voor jou natuurlijk, Yara.
1: Ook een beetje
0: alle
1: voor
0: pech
1: mij.
0: Van vandaag.
1: Ja,
0: ja, nou, daarmee zijn we om 7 uur gekomen. Het is niet echt meer tijd voor een turn up the bass beuker. Maar de jongens die staan wel klaar. Ik zie ook allerlei LP's alweer liggen. Wat hebben we er zo al in zitten?
2: Een leuke classic.
0: Een leuke classic?
2: Een stukje
0: dit. Met, oh. Nou, dit klinkt toch... Ja. Nou, die vloer die trilt hier al, hoor. Nou, dit vind ik wel wat.
1: Dit vind ik ook wel wat. Ik hou er wel van.
0: Nou, dat zometeen na de commercials en het nieuws. En dan met een beetje geluk hoor je ons volgende week weer.
1: Tot volgende week.
0: Oh.

0: Bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
3: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
2: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Radio.
5: Het geluid van Groningen. OOGRADIO.
6: Okay, party people in the house.
7: It's time for
8: Funky Fresh Beats.
9: Club, techno, tech house, and trance.
10: Back in time with a house classic.
11: The party choice and the new dance choice.
12: The best house tracks of this moment.
13: Oh, it's getting kind of funky up in here.
14: This is Mega Choice Dance Radio.
15: Turn your radio louder and listen to the house sound now.
16: Here comes the break. With DJ Joshua and Eric So Fine.
17: After Mega Choice.

0: En nee, dit is niet de nieuwe Tiësto. Nee, het is niet de nieuwe Ferry Korsten. En nee, het is niet de nieuwe Armin van Buuren. Dit is...
1: Nou, dit is eigenlijk...
0: Christophe Pretkiewicz, oftewel Nitrous Oxide en Noir.
1: Lekker man, echt heerlijk. Echt
0: nieuwe oude plaat. En deze plaat is wel uitgekomen op A State of Trance. Dus je begrijpt het dan wel weer. En dit is een artiest uit Polen.
1: Ja, maar die maakt gewoon echt die sound uit.
0: Dit is,
1: eind jaren 98, 99.
0: Ja, met die oude...
1: Oude trance, lekker.
0: Oude trance, Guliella sound.
1: Oh, heerlijk, man.
0: En deze man is een van de leading artists in Polen op trancegebied. Nou ja, we begrijpen wel waarom. Als je zulke platen maakt, dan drijven we hier met veel plezier. En zo werd het 13 minuten over 7. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering Mega Choice op Oog Radio. Je wekelijkse portie house, dance, techno, trance, deep house en house classic straks.
1: En asset ook misschien.
0: Misschien ook nog.
1: Drum en natuurlijk ook een
0: drum and bass. Dat ook sowieso.
1: Een hele brute trouwens.
0: Ja, vorige week was het een beetje subtiel. Maar dit keer gaan we even die agressie eruit. En ook een lekkere dance choice. Lekkere clubplaat. En natuurlijk een overzicht van de feesten hier in Groningen in de Party Choice. Dat straks zo rond 19:30. En ook vanavond na 8 uur weer 2 DJ's in de mix in Mega Beat Club. Dus... alle reden om lekker binnen te blijven bij de radio. Want ja, donkere wolken pakken zich samen. Maar het is code geel al afgegeven. Het waait, het flitst. Dus ga er gewoon een gezellige dinsdagavond van maken hier. En van de trance sounds gaan we naar de club sounds. Dit is Sean Christopher. And don't lose the magic. Voor mij komt de origineel ook uit de jaren 90, maar...
1: Ja, dat kwam 93.
0: En in een nieuw jasje gestoken.
1: Zelfde artiest.
0: Dit is de Dr. Packer remix.

0: Het muzikale recept van Dr. Pecker.
1: Dr. Pecker?
0: Inderdaad, de doctor is in the house. Het muzikale recept van Sean Christopher uit 1993. And don't lose the magic. Voor mij deze Dr. Pecker die maakt wel vaak een beetje...
2: Dat soort sound.
0: Beetje ja, hits in een nieuw jasje. Maar deze is...
2: Goed, ja. Lekker, hoor.
0: Goede muziekredactie hier, hoor, zeg ik.
3: Ja. Megachoice Nieuws Update.
0: Het is tijd voor nieuws.
4: Ja, en zo als DJ kan je in producent natuurlijk... kan je honderden miljoenen euro's pakken. De zakenquote is weer bekendgemaakt. De zakenlijst is natuurlijk waar 17 miljoen euro waard zal zijn. De lijst bestaat uit nieuwe generatie ondernemers... die rijkdom hebben verdiend in het cryptohandel. En onder andere AI-DJ's die in de lijst staan. Ook van Martin Garrix met een vermogen van 61 miljoen euro'tjes. Verder staat Afrojack erin met slecht 33 miljoen. En had wel komt om de hoek kijken met 22. Miljoen. Ja, lekker.
0: Inderdaad.
4: Leuk bedrag.
0: Ja. Ja, dan moet je wel beseffen van, hè, het gaat om optredens, geld voor het inkomsten die ze hebben. Dat gaat weer naar bedrijven, ze hebben holdings. Nou ja, ze hebben ook wel mensen die ze moeten onderhouden. Dus, dus het is niet allemaal dat het geld op hun bankrekening staat. Maar goed, ze doen het niet slecht. Zometeen de House Classic. Er is Josh Gigante en Camel Fat. And So Good.

0: Engels onder ons, Josh Gigante en Camel Fat. En so good. En zo wordt het tijd voor de House Klassieker van vanavond. Erik.
1: Ja, de klassieker is vanavond van Christian J. Boland. Wel bekend als C.J. Boland.
0: Ja.
1: Geboren in Stockholm in 1971. Verhuisde 3 jaar leeftijd naar België. Kwam aanraken met dancemuziek en ging zijn ouders naar een club in Antwerpen. En zijn moeder draaide daar als DJ. Ja, ja. Hij groeide op in de synthesizer muziek. Zoals natuurlijk Jean-Michel Jarre en onder andere Neon Jude. Ja, en toen in de jaren 80 dacht hij, hey, kijk, dat lijkt me wel leuk. Ik ga ook iets gaan produceren. Dus in 1988 dacht hij, hey, ik ga ook die kant op. En toen begon hij samen te werken met het mooie bekende label, RNS-label, met die mooie plaat erop.
0: Het Belgische platenlabel.
1: Ja, Belgische plaat. Ik heb nog een t-shirt van trouwens, wel grappig. Onder andere deze man, ja, die maakte onder andere ook remixen van onder andere Tori Amos. En ja, deze plaat, is op zich wel grappig, is een beetje een plaat van die Tori Amos. Die worden allebei een beetje in elkaar gemixt. Het is een hele perfecte combinatie, want er zit eenzelfde basloopje in.
0: Ja, het grappige is, een paar weken geleden had ik Tori Amos en Professional Widow had ik nog als classic. En nou, daar komt dit verhaal dus eigenlijk ook naar voren. Want de Tori Amos, Professional Widow, dat is eigenlijk gewoon een hele popplaat uit de jaren 80. Maar goed, ja, de man die deze House Classic heeft geremixed, die heeft ook Tori Amos geremixed. Dus dan weet je al een beetje waar.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja? Je hebt het, ja, je moet zoeken.
1: Ja. Ja, nou ja, je hebt het al aangegeven. In 1996, toen brak die grote track van hem uit. Sugar is Sweeter. Ja, en dat is de plaat die we vanavond gaan draaien. Ik heb het over C.J. Boland en Sugar is Sweeter.
0: De Armand van Helden remix.
2: Mega Classic.

0: verse classic vers van de pers.
1: Ja, ik zou even denken wat.
0: De hele platenkast zit wel vol classics natuurlijk. Dus.
1: Oh, jongens.
0: Ach, jongens. Moet je, ja, al met dat vinyl?
1: Ja, zeker.
0: Goed, we gaan door van de club sounds. Gaan we door naar de afro sounds. Ik dacht van ja, gezien het weer, nog even wat zomerse klank door de speakers. En zo meteen de party choice, de uitgaansagenda. Waar kan je komende week en volgende week met de voetjes van de vloer? Je hoort het zometeen. Maar eerst Anthony Romeo. Dit is Corazon.

0: Lekker toch?
1: De Eric Survive Edit.
0: Ja, even een klein klapje. Een klein Spaans klapje.
1: Ah, heerlijk jongens. We zitten weer op het strand. Cocktailtje in de hand of een andere lekkere koele versnapering. Zonnetje op de bol. En lekker zomer vieren. Heerlijk met dit soort muziek. Anthony Romero. En de Afro Latino Mix van Corazon Z.
2: Time for the party choice.
1: En zo werd het tijd voor de party choice. Welke feesten barsten er binnenkort nu los?
0: Ja, nou, we kunnen naar de fictie aankomende vrijdag. Dat is Hard House Edition. Feest is de naam. En met onder andere DJ Auto Flower, Seppa, Aprit, Divrance, Ellet Kings, Jesse Parks en nog veel meerdere. Dan kun je ook doorgaan naar 5 juni op de vrijdag naar NOC, ofwel op boven op het dak Sunside Sessions.
1: Ja, op Groningen Forum bovenin.
0: Ja, met Maalman of DJ J. Koenders. Dus nou, lekker, kan je lekker even een drankje pakken, lekker weertje erbij. Ik denk dat het wel redelijk oké weer is, dus daar is niks mis mee. Dan heb je nog vrijdag 5 juni in de Simplon. Isilas op de beat, om het zo maar even te zeggen, want één woord aan elkaar vast. Wie kent het niet, zeggen ze. Na afgelopen 10 jaar multiplatform producer, dus afro-achtige trap, house-achtige tankers. Dus een beetje dat, ja, trap beat sounds. Dat is een beetje dat mix van, ja, breakbeat en trap, dat is een beetje het idee. Dan gaan we naar vrijdag 5 juni, vroeg zat, dat is in de Oosterpoort. Check dat uit, van 7:30 tot 8:00. Nou ja, mooi op tijd, vroeg zat dus. Ja. Dan kan je naar Centropes Beach House, dat is namelijk in de paviljoen. Dat is namelijk onze enige Kaap Hoorn feestje, jongens.
1: Ik wou zeggen, dat komt me heel bekend voor, Centropes Beach House.
0: Ja, dat is
1: vroeger wel eens gehouden.
0: Ja, dat is zeker vroeger gehouden. Het is weer terug.
1: Oh, en, leuk.
0: Ik kan helaas de line-up niet zien. Dat vind ik wel heel erg jammer. We kunnen even naar de Kaap Hoorn toe, misschien later. Maar goed, de Kaap Hoorn, dit is van 7 tot 1. Hele mooie tijdstip. Ja, die feestjes waren vroeger heel erg bekend. Ik denk, je houdt toch meer van zaterdag even naar de Afro Chill Sound te gaan. Dan kan je naar de Bloemsingel 10B, de Noorderlingen is de locatie. Met ja, een beetje de Afrobeats, dancehall, de urban en Ampiano. Dat is een nieuwe stroming qua Latin House, een beetje.
1: Ja, een beetje Afro, Latin, klopt. Ja.
0: Ja. Dan hebben we De Repliek, dat is namelijk in EM2, zaterdag 6 juni. En ja, de beste, poets je schoenen in je pak aan en gaan op de dansvloer met de facebangers. Dus dat is swingers, peters en nog naar doorgaan en lekker veel spierpijn krijgen. Dan kun je naar Fictie, ook aankomende zaterdag, dat is 2 Girls and 1 Mom. Dat klinkt ook op zich wel grappig. Line-up natuurlijk 2 Girls and 1 Mom. Dus check dat even uit. Sunset Sessions met Jung Kandes en samenwerking met Latin Village. Latin Village. On the Dock, zaterdag 6 om 6 uur. Nou, dat is op zich wel leuk, hè, Latin Village. Even kijken, wat een beetje... ja, staat er niet bij. Latin Session, ja, we kennen dat natuurlijk. Een beetje de Afro-achtige saus, maar wel een beetje Latin invloeden erin. Heel fijn. Dan kun je ook gewoon zaterdag naar het Stadslab, naar Roodkopje Backyard Special. En er staat een hele leuke line-up daar zo, onder andere met Oizai, Jef Tsoef, Imani, Tiago, Michael Restuyuo, Jean Bogan, Yes Produce, Duhal. Wat het zijn hele
1: paar. Ja, ik wou zeggen, exclusieve namen.
0: Exclusieve namen. Dan gaan we nog naar het laatste feestje die ik meepak. Ladi Dadi Outdoor Groningen. Zaterdag 6 juni van 7 tot 1 in de Kaaps paviljoen Kaap Hoorn. Dus het gaat gewoon het feestje weer... Volgende dag gewoon
1: het gaat gewoon vrolijk door daar.
0: Dan hebben ze gewoon één deal gesloten daar. Nou, lekker man.
1: Dat zou kunnen. Dus genoeg leuke feestjes in de stad.
0: Dus
1: en
0: in
1: de omstreken.
0: Ja, dus als jij zaterdag van hiphop houdt, dan moet je daarheen. De K-Board, wil je een beetje naar de housey sound, ga je vrijdag.
1: Voor elk wat wil, zeggen ze dan.
0: Ja.
1: Alright. En organiseer jezelf een feestje. Of wil je een leuk feestje doorgeven? Laat het ons weten. Surf naar megachoice.nl. Laat je info achter en je hoort je feestje terug hier op de radio. We gaan richting de Rolling Tech House Techno Sounds van Joris Voorden. Dit is zijn nieuwste plaat samen met Taylor Renee en Roddy Lima. Dit is Machine in Mega Choice.

0: Poosje terug was er nog in Groningen in de Paradigm. Zet het hele zeepgebouw op zijn kop. Dak ging eraf. Joris Voort heb ik het over. Dit was even zo'n nieuwste release samen met Taylor René en Roddy Lima en Machine.
1: Oh. Choice nieuws update.
0: Wij zeggen volgende week hoor je weer. Antwoorddadigheid.
2: Oké dan. Nou, Tomorrowland heeft een vernieuwd platform gelanceerd, geproduceerd voor DJ in cursussen. Niet alleen beginnende DJ's kunnen aanmelden, maar ook artiesten al verder zijn in muziekcarrière kunnen zich aanmelden. Het vernieuwd platform geeft daar bundels aan van Fruity Loops, Ableton en Logic software. Ook bekende DJ's zoals James Hype, Laidback Looks zullen hiervoor exclusieve content gaan maken. Het festival gaat jaren in een academie en daar is natuurlijk een artiestenontwikkeling. Begeleiding, ondersteuning, social media, branding en bot aanbod komen. Meer informatie kan je even surfen naar academy.tomorrowland.com. Dan kan je daar eventjes meer dingen uit puzzelen.
0: Ja, ze dus hebben zoiets van, nou, kunnen we wel behoefte aan wat ervaring, tips, tricks, masterclasses of exclusieve content. Nou, surf er even heen. Kan je aanmelden. En ook, ze doen ook een artiestenbegeleiding. Dus stel, je bent al een poosje bezig. En het gaat lekker, maar goed. Je loopt tegen bepaalde dingen aan. Kan je ook daarvoor aanmelden.
2: Top.
0: Dus Tomorrowland goed bezig. Hè? Staat bekend als het grootste festival. Maar ze doen nog veel meer. Dus dit jaar ook weer een nieuwe editie van Tomorrowland. Mochten er ontwikkelingen zijn, hoor dat hier. En ook zo meteen de Dance Choice. Maar nu eerst nog even wat progressive sounds. Durante. And All Night. It is How Does It Feel?

0: Feel van Durante en All Night. En de plaat die je draait kan je binnenkomen terugvinden op onze Spotify playlist. Die vind je op megachoice.nl. De ideale playlist voor op het werk of in de sportschool of lekker thuis.
1: Ja,
0: het kan allemaal. Check het op onze site megachoice.nl. Tijd voor de Dance Joyce van vanavond. Ja, even een stukje geschiedenis. In de jaren 80 ontstond er een nieuwe muzikaal genre, hip house.
1: Ja.
0: Ontstaan in Londen en Chicago. En de stijl is te omschrijven als een energieke mix van house en hip-hop. En wordt gezien als de voorloper van de Eurodance in de jaren 90. Je weet wel, hè? Tour Limited, 24/7. Ja. Capella, noem het allemaal maar op. Hip House werd de basis voor de Dance Joyce van vanavond. Back to the Hip House, geproduceerd door de Amerikaanse Jordan Postrel. En voor zijn muzikale carrière was Jordan actief in de mode-industrie. Maar hij had zoiets van, ik ga gewoon focussen op de muziek. Op 19 jaar besloot hij zich het roer om te gooien. En met succes zijn platen kwamen uit op labels als Viva Music, Saved en Get Physical. Inspiratie haalde hij uit steden als Ibiza, New York, Parijs en Berlijn. En de dance van vanavond kwam vorige week uit op het label PVCLB. Dat is een sublabel van het welbekende Amsterdamse house label PIF. Hè? Voor de groovy house DJ's onder ons, ja. Iedereen heeft er wel een plaat van in de platencover. Ik heb al eerder van deze artiest gehoord, maar dacht van, hey, deze artiest in combinatie met het label, toch interessant en wel leuk. Een keer een hip house.
1: Ja, ik vind het wel leuk.
0: Dance Joyce. Dus we gaan het draaien. Dit is Monroe en Back to the Hip House.
2: This is the Dance Joyce of this week.

0: And back to the hip house. Misschien komt de hip house weer helemaal terug komende tijd. Komende zomer, wie weet. Maar dit is echt, als je deze plaat hoorde, denk je van nou, we zitten weer in de jaren 80, geloof ik.
1: Nee, begin jaren 90.
0: Of begin jaren 90, ja, mag ook natuurlijk. Lekkere plaat. Back to the hip house. En ja. Time flies when you're having fun. Het megajoy zit erop. We gaan op naar het nieuws van 8 uur. En dan weer 2 uur lang Mega Beat Club. We zitten weer in spanning.
1: Ja, we wachten op de DJ die is nog steeds.
0: De DJ is waarschijnlijk onderweg.
1: Deze kant op te komen.
0: Maar goed, de show must go on natuurlijk.
2: Who, me?
3: Yeah, play that acid track.
2: I mean, they're all acid. Which one?
3: You know, the one that goes na na na na na na na na na na.
2: Oh yeah, you mean this one.
0: En we sluiten af met drum and bass. Marie Vaughn. And that has it.

0: naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
3: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
2: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Palen en planken. Voor een schutting. De Vierkeien.nl

0: Papillard.
1: Goedenavond, DJ's, dansers, gebruikers, de platenbaas en
2: organisatoren.
1: House is niet zomaar muziek of
2: zomaar feest. House is een verschijnsel, een fenomeen.
1: House is niet voor burgerlijke burgers.
3: Dit is 100% ISIS en je luistert naar Megabeat.
4: Hallo, dit is DJ Chesto en je luistert naar de Megabeat Club.
5: Welkom to Megabeat Club.
6: In the mix.
1: House muziek en house party.
7: Ladies and gentlemen.
8: Megabeat Radio Show.
9: Ja, en zo is het jaargang 28, week 23 alweer. En we gaan langzaam richting de zomer. De zomertemperaturen zijn al in Nederland aangekomen. Maar we gaan nog een maandje vandaag tot... we hebben namelijk juli en augustus hebben wij gewoon voor ons ook een zomerstop. Dus dit is het laatste maandje voor de zomerstop.
10: Ja, inderdaad. We gaan er even tussenuit. Maar goed, begin september zijn we er gewoon weer.
9: Ja. We hadden vandaag een DJ, Darino, maar die is niet op komende dagen. Hij reageert ook niet, dus ja, Jos, dan moeten we met z'n tweeën...
10: Gaan we wellicht even back-to-back. Voor hetzelfde geld komt die jongen nog binnenlopen. Zou natuurlijk kunnen, maar goed, in ieder geval... wij trappen in ieder geval het spits af.
9: Ja.
10: En het tweede uur, die hebben we dan...
9: dat is een verrassing.
10: Oh, dat is toch een verrassing?
9: Ja.
10: Oh, oké.
9: Okay. Dus
10: alle reden om te blijven luisteren vanavond naar Oog Radio. Ik zou zeggen, ga je vast die kant op. Ja. Zeggen, de show must go on in dit uur in Megabeat Club op Oog Radio. Eric Savine en Josh.

0: Nou, dat was dan Mima, Self en I. Ja, bedankt Darino. Ja, het laatste ben niet gekomen, maar ja, dan ging ik even een setje draaien.
1: Uiteindelijk komt het allemaal weer goed.
0: Ja, zeker.
1: Mega Beat Club het afgelopen uur. Eric Sylvain in de mix. Dit was uur 2. We gaan richting het nieuws van 9 uur. Daarna zijn we weer terug met een nieuwe DJ.
0: Yes.
1: Hij is al gearriveerd, dus alle reden om te blijven luisteren hier vanavond. Na Mega Beat Club. Nog even 1 minuutje. Eric Sylvain in de mix.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jonge man Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
3: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
2: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
5: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: vanavond. DJ's, dansers, gebruikers, de platenbaas en
1: organisatoren.
0: House is niet zomaar muziek of
1: zomaar feest. House is een verschijnsel, een fenomeen.
0: House is niet voor burgerlijke burgers.
2: Dit is 100% ISIS en je luistert naar Megabeat.
3: Hallo, dit is DJ Chesto en je luistert naar de Megabeat Club.
4: Welkom to Megabeat Club.
5: In the mix.
0: House muziek en house party.
6: Ladies and gentlemen.
7: Megabeat Radio Show.
8: Ja, en zo zijn we weer terug in de show. De tweede uur, jaargang 28, week 23 in tussentijd. We hebben een nieuwe DJ in de show na 28 jaar. Weer een nieuwe DJ. Goedenavond, met wie heb ik het genoegen?
9: Goedenavond, DJ Cosmic Alpha.
8: Mooie naam. Hoe ben je erop gekomen zo?
9: Ja, hoe ben ik erop gekomen? Het is eigenlijk al heel oud. Ik tagde dat vroeger.
8: Ah, ja. Check.
9: Ja.
8: Oh, wat leuk.
9: Maar er zit ook een hele betekenis aan vast. Maar daar ga ik je nu niet mee vervelen. Maar het is wel... Het is meer dan alleen naam voor mij.
8: Oké. Die naam van jou, dat plank ik een beetje aan de hardtrend sound. Heb ik het een beetje goed? Die tijd, Cosmic.
9: Ja.
8: Cosmic Gate.
9: Ja, precies. Ja. Het is in ieder geval Cosmic. Ik draai ook psytrends.
8: Ja, dat heeft
9: dat,
8: ook weer mee te maken.
9: Dat heeft inderdaad alleen een kosmische vibe, ja, klopt.
8: Ja, oké. Nou, daar hebben we een beetje een achterliggende gedachte waar het aan ligt. Verder, kom je uit Groningen, ergens anders vandaan?
9: Nee, ik kom uit Amsterdam. En ik hang veel rond bij mijn vriendin in Meppel.
8: Oké.
9: En ik heb ik vind het wel heel leuk in het oosten en in het noordoosten.
8: Oké, nou gezellig, welkom.
9: Dat is wel ja.
8: Oh, wel leuk. Nou, dat je zo hier in Groningen komt, dat is altijd leuk hoor. We hebben zelfs DJ's uit België, Amsterdam. Ja,
9: echt waar?
8: Ja, okay. Afrika hebben we zelfs.
9: Oh, beter.
8: Ja, dat is. We komen overal vandaan. Vanavond zet je een beetje de beuk erin, hoorde ik net.
9: Ja, technotrends.
8: Oh, dat is leuk.
9: Ja.
8: En waar gaan we dan terug in de tijd of gaan we in deze tijd?
9: Nee. We gaan eigenlijk verder waar, met de sound die we eigenlijk een beetje zijn vergeten.
8: Oké.
9: Die we wel herkennen en die dan helemaal geëvolueerd is tot iets nieuws.
8: Oké.
9: Dus tot iets, dat het weer voortgezet wordt. Dus zowel de technoliefhebbers als de trendsliefhebbers, die kunnen ervan genieten.
8: Nou, top. Ik zou zeggen, ga die kant op.
9: Is goed.
8: En dan kondig ik je aan en dan houden we het kort en krachtig. Je hoort hem hier een klein uur in de mix, Cosmic Alpha.

uur lang lekkere trance techno sound. Cosmic Alpha hier bij Megabit. Volgende week weer terug, zelfs in dezelfde tijd. En tot volgende week. Bye.

0: van X-Trax en je luistert naar Megabeat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
3: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
2: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of convert.

0: inclusie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdag-kliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag drie voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio.

het geluid van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner

0: is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.